gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

have we got news.

0: Cheers!
1: Loe FM. Dat is lokale radio die leeft.
2: Die leeft.
1: Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Loe FM

Ja, goedemorgen luisteraars. We zijn begonnen met het nummer Dank U voor deze nieuwe morgen. En dat heeft te maken met de zondagmorgen uitzending hier bij de lokale omroep Elburg. Vandaag zondag 13 september. Ja, we hebben vandaag deze morgen de kerkuitzending vanuit de Oosterkerk in Elburg. En als het goed is gaat de dienst zo rond de klok van 9:30 beginnen. We schakelen dan ook over naar de kerkdienst in de Oosterkerk. Maar vooraf natuurlijk nog even wat mooie muziek na aanloop van de kerkdienst. Ik heb daar wat muziek voor uitgezocht om de aanloop te nemen naar de kerkdienst. Of in ieder geval de Heer op te roepen om wat met nummers om ons voor te bereiden voor die kerkdienst. Ik ben begonnen met Dank U voor deze nieuwe morgen nummer van Ayan en Edith Post. En dat was dus een muzikale intro, maar in ieder geval zonder tekst. Maar in ieder geval, de muziek was er niet minder om, want de tekst die kent u allemaal natuurlijk. Dank U voor deze nieuwe morgen, heel bekend nummer. En heb ik natuurlijk niet voor niks even opgezet, want we moeten natuurlijk elke morgen dankbaar wezen dat we ons de ogen weer open mogen doen en allemaal genieten van al het moois wat om ons heen is. Ondanks de ellende in de wereld kun je natuurlijk ook kijken naar de mooie dingen en dat houdt je natuurlijk ook op de been, zoals de natuur natuurlijk. Want als je daar goed naar kijkt is het onbegrijpelijk dat het allemaal kan groeien en bloeien en dat telt natuurlijk ook voor de mens zelf. Dus ja, ondanks dat het soms wel eens moeilijk is in je leven, kun je toch weer 's morgens, als je de ogen mag opendoen, dankbaar zijn voor deze nieuwe morgen. En daarom wou ik daarmee beginnen. En ook het volgende nummer heeft daar ook weer invloed op. En het is Nader Mijn God.

Dat was Grote God, wij loven u. En daarvoor was het Kom in mijn hart, Heer Jezus, met Nader mij God. Dat was van de Christelijke Urke Vissenkoor. En Kom in mijn hart was de Verenigde Veluwse Koren. Goed, als het goed is gaan we zo overschakelen naar de kerkuitzending van de Hervormde Kerk. Oftewel de Oosterkerk, Wijk Oost. Met een heilige doop en een gezinsdienst. En de dominee, de voorganger is M. de Jager. Als de techniek ons niet in de steek laat, schakelen rond de klok van 9:30 over. En voor die tijd draaien we nog even wat mooie muziek.

was You Raise Me Up van Sheila. En dat waren een paar nummers voor de opwekkingsdiensten die we voor die tijd... Of de opwekkingsnummers moet ik zeggen. Voor de dienst die we zo gaan meemaken. Live uitzending vanaf de Oosterkerk in Elburg. En de dienst zal rond 9:30 beginnen. We houden dat even in de gaten. En dan schakelen we over naar de live uitzending van de kerkdienst. Met de voorganger, de heer Jager. En we gaan, het is een dienst, gezinsdienst met ook een doopdienst. En zoals gezegd, als het goed is, zou dat rond de klok van 9:30 beginnen. En dan schakelen we gelijk live over.

0: gaan nu overschakelen naar de kerkuitzending van vanmorgen. De Oosterkerk hier in Elburg. We wensen u een hele fijne en gezegende dienst.
1: Voor de sterren en de maan en zie de zon, zie de maan. Zingen jullie allemaal lekker mee?
2: Ja.

0: Goedemorgen gemeente, jongens en meiden. Ik ben Tom Mastiaan en namens de kerkenraad heet ik u en jullie van harte welkom tijdens deze gezins- en doopdienst in de Oosterkerk van Helburg. Fijn dat jullie allemaal aanwezig zijn. Het thema van deze dienst, die overigens ook wordt uitgezonden door de lokale omroep, is een nieuw begin. Een hartelijk welkom ook aan de luisteraars van de Loe en iedereen die op een andere plaats met ons verbonden is. In deze dienst mag aan Nina Boerendans en Maud Milder Gods belofte worden doorgegeven door de bediening van de heilige doop. Een bijzonder welkom geldt dan ook voor de ouders, familie, vrienden van de familie Boerendans en Milder. Dominee de Jager uit Heerden zal vanmorgen deze dienst leiden. Dank u wel dat u weer aanwezig bent en wens u Gods zegen toe tijdens deze dienst. Ouderling van dienst is Gera Junte en de muzikale medewerking is in handen van de gezinsdienstband. De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Pieterse Zwep, de Oosterakker 8 in Oldebroek. Als gemeente mogen we weer met elkaar meeleven en meebidden. Voor in de kerk zullen twee mensen staan na de dienst die voor u willen bidden. Alle ook van harte uitgenodigd. Graag willen we nog kijken naar het filmpje van de Staddagcommissie. Je kunt je nog opgeven tot 14 september, excuus. Dat is morgen, dus wilt u zich nog opgeven? Denk daar alstublieft vandaag nog aan. Gaan we eerst naar het filmpje kijken.
1: Zondag 20 september is het zover alweer. De Stadszondag komt eraan, ook nu in feestelijke sfeer. Voor jong en oud, voor groot en klein, ieder is welkom om erbij te zijn. We beginnen met een ochtenddienst hier in de grote kerk hier achter mij. Daarna is er koffie, thee of limonade bij het HKC hier aan mijn zij. Met natuurlijk iets lekkers, gebakken door onze gemeenteleden erbij. Na de middag barst het programma met activiteiten volop los. Ik noem ze u op, zodat u kunt kiezen. Maak een mooie wandeling door onze oude stad. En geniet van alles wat Elburg te bieden heeft. Ook is er in de Oosterkerk van alles te beleven. Hier worden maar liefst 5 workshops gegeven. Schilderen met kleuren met penseel. De creatievelingen maken er een prachtig geheel. Afluisterend Bijbel lezen. Rustig en stil. Een moment van bezinning, als u dat wil. Zingt u graag? Kom dan gerust erbij. Oefen de liederen voor de avonddienst. Zingend maakt blij. Liever een spel met een lach en met veel pret? Het spel 20 Seconds zal zorgen voor een hilarisch duel. En houdt u van puzzelen, groot of klein? Dan zal de puzzel van 500 stukjes zeker iets voor u zijn. Of stap op een kotter, het ruime sop tegemoet. Want een vaartocht op het water, dat doet een ieder goed. Gaat u liever vissen? Dat kan ook heel fijn. Ga dan met Rico een hengelaar zijn. Heeft u het al een goed gehoord? Zegt het voort! Zegt het voort!
0: Zoals u kunt zien en horen, veel leuke activiteiten. Dus meld u vandaag nog aan, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Dan willen we als voorbereiding op deze dienst opwekking 123 zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Ik herhaal opwekking 123. We hopen dat we samen een gezegende dienst mogen hebben.

Goedemorgen allemaal. Fijn dat jij hier bent in deze feestelijke kerkdienst. Nu is elke zondag natuurlijk een feest, omdat we elke zondag herinnerd mogen worden dat Jezus leeft, dat Jezus is opgestaan. Maar vandaag is een extra groot feest, omdat we ook mogen horen dat er twee kinderen, dat Maud en Nine, mogen leven met hem. Dat ze een nieuw leven krijgen, zo klein als ze zijn, dat ze bij Jezus mogen horen dat hij van hen houdt. Fijn ook als je in de kerk bent en je bent wat jonger. En misschien vind je dat wel een beetje spannend. Geen kindernevendienst vanmorgen en een gezinsdienst. Ik heb beloofd dat ik de preek niet langer dan een uur zal houden. Zodat het voor jullie ook een beetje te doen is. En dan kan je na de dienst uitleggen aan je ouders waar het over ging. We komen bij God midden in een drukke wereld. En misschien is er afgelopen weken in jouw leven ook weer veel gebeurd. Zo'n tweede schoolweek is ook vaak extra veel stress en drukte. Daarom is het goed om aan het begin van een kerkdienst ook eerst samen rustig te worden. Om stil te worden, om ons hart te openen voor God. Laten we stil worden voor hem.

Ook vanmorgen mogen we belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer. De God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. In de naam van die God mag ik u en jullie groeten met genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu eerst samen bidden. Heer onze God, helemaal aan het begin van een nieuwe week en aan het begin van een nieuwe dag komen we hier in de kerk samen bij u. En dan zijn we u allereerst dankbaar dat dat in alle vrijheid kan. Dat we hier zomaar naar binnen konden lopen, dat we de radio van de Loek konden aanzetten en naar de kerkdienst konden luisteren. Dat we via de stream ook verbonden kunnen zijn met deze kerkdienst. En dat we niet bang hoeven te zijn om te worden gearresteerd, omdat we in u geloven. Heer, dank u wel dat we in alle vrijheid bij elkaar mogen komen in een stad waar op zoveel verschillende plekken mensen bij elkaar zijn. Dat we mogen weten dat we onderdeel zijn van een wereldwijde familie, zoveel verschillende mensen en toch verbonden door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En dan zijn we u dankbaar dat we vanmorgen Maud en Nine ook in die familie mogen verwelkomen. Dat u hen heeft geschonken aan hun ouders. Dat u hen heeft geschonken aan hun familie. Maar dat zij ook een familie mogen krijgen waar ze niet voor hebben gekozen of waar ze misschien geen DNA mee delen, maar die u aan hen schenkt in ons. En daarom bidden we, Heere God, dat als we hier gekomen zijn van zoveel verschillende plekken, met zoveel verschillende verlangens in ons hart, dat we mogen beseffen dat u voorop gaat. Dat u hier al werkte, nog voordat wij u kenden. Dat u ons al kende, nog voordat wij geboren werden. En we komen hier, Heere God, met heel veel verschillende achtergronden. Misschien hebben we wel een rotweek gehad en zijn we moe. Misschien zijn we juist heel erg dankbaar en blij. Misschien hadden we een gebroken nacht of hebben we juist lekker geslapen. Misschien zijn we meegesleept naar de kerk door onze ouders, terwijl we eigenlijk geen zin hadden. Heere God, u kent ons allemaal. En we bidden, wilt u ons nemen zoals we zijn, dat we ons hele hart voor u open mogen leggen, maar wilt u ons ook veranderen, dat we uw vergeving mogen proeven, dat we een nieuw begin mogen krijgen in u, dat we mogen horen, maar vooral ook mogen ervaren dat u van ons houdt. Niet om wie we zijn of wat we doen, maar omdat u daarvoor kiest. Heere God, het zijn allemaal hele grote dingen die we bidden. En daarom bidden we u boven alles om de kracht van uw Heilige Geest. Wilt u komen met uw geest, dit kerkgebouw doorwaaien, zijn op de plekken waar mensen digitaal verbonden zijn, onze harten openen voor uw woord, zodat we mogen weten en mogen voelen dat we hier niet zomaar zijn, maar dat u in ons midden bent. En dat we u mogen aanbidden, want u alleen bent onze aanbidding waard, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We dopen altijd een beetje aan het begin van een kerkdienst. Dat is niet alleen maar omdat het voor een babytje handig is, dat de baby's een beetje rustig blijven en zo. Want juist bij een gezinsdienst en bij een doopdienst maakt dat niet zo heel veel uit. Maar het is ook symbolisch. Omdat je met je doop, wat ik net in het gebed al zei, onderdeel krijgt van die familie. Je wordt binnengebracht, letterlijk en figuurlijk, in de kerk. God staat aan het begin van je leven en God geeft je het leven met hem. Bij de doop geven we ook wat onderwijs over wat de Bijbel ons leert over de doop. En misschien heb je deze woorden al wel heel vaak gehoord. Maar probeer nou eens te luisteren voor jezelf en te bedenken, wat betekent het nou dat ook ik gedoopt mag zijn? Want bijna iedereen hier in de kerk is, denk ik, gedoopt. En ben je dat niet, kom dan na de dienst even naar mij of naar een van de ouderlingen toe. Daar kunnen we verandering in brengen. Maar als je gedoopt bent, is ook elke doopdienst weer een herinnering aan het feit wat God tegen jou heeft gezegd toen je werd gedoopt. Luister daarom met mij mee naar woorden uit de Bijbel over de doop. Jezus Christus heeft gesproken: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. In de heilige doop verbindt God zijn naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel. En we kunnen alleen in Gods rijk komen als we opnieuw geboren worden uit water en geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil hij altijd voor ons zorgen. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. We zijn met Christus gestorven en begraven. En zoals hij uit de dood is opgewekt, zo zullen we leven met hem. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, belooft de Heilige Geest dat hij bij ons wil wonen en dat hij dagelijks ons leven wil vernieuwen. In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen, want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid. In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, ook al begrijpen ze nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de Heere God al tot Abraham: ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Nu zijn jullie als ouders geroepen om jullie kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heere te brengen. Jezus sprak zelf: laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Jezus nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hen de handen op te leggen. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader, u hebt door het verwoestende water van de zondvloed heen Noach en zijn familie gered. U hebt door het water van de Rode Zee heen uw volk Israël verlost. En nu geeft u ons en onze kinderen als erfgenamen van uw verbond deel aan uw rijk door het water van de doop heen. Daarom bidden wij u, pleitend op uw liefde en trouw, wil ook Maud en Nine door de Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met Jezus in zijn dood begraven worden en met Jezus opstaan tot een nieuw leven. Geef hen waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij u vertrouwen, hun kruis opgewekt zullen dragen en eens op de dag van het oordeel zich getroost het eigendom van Christus mogen weten en in uw heerlijkheid zullen worden opgenomen. U komt de lof toe, tot in eeuwigheid. Amen. Ik noemde al een paar keer dat je door de doop opgenomen wordt in die wereldwijde familie. Daarmee zijn we ook verbonden als we ons geloof belijden. Mag ik u verzoeken voor zover mogelijk daarvoor te gaan staan? Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we ons geloof. En ik nodig een ieder van u uit om met mij te spreken in je hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en vandaar zal hij weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof de Heilige Geest,
Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. U mag gaan zitten. We gaan samen een lied zingen dat gebaseerd is op Psalm 139 over God die je kent. En tijdens dat lied, wonderlijk, zullen ook Maud en Nine worden binnengebracht.

0: mogen jullie wel even hier vooraan komen staan? Kijk, dan kan iedereen Maud en Nina ook goed zien. Schattig, hè? Dat staat niet in het doopformulier, maar dat zag ik er wel even bij. Ze verschillen ook maar, wat is het, een week of zo, hè, in leeftijd. Dus dat is op zich ook wel heel bijzonder. We gaan de doopvragen beantwoorden. Nu we in het geloof dat we net samen met de gemeente en met de kerk van alle tijden en plaatsen hebben beleden, jullie kinderen ook mogen dopen, vraag ik jullie antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, geloof je dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is? Ten tweede, belijd je dat je kind, hoewel het met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd is, deel heeft aan Gods verbond en dat zij daarom behoort gedoopt te zijn? En ten derde, beloof je met de gave die God je heeft gegeven, je kind voor te gaan op de weg van de Heer, opdat zij haar doop leert verstaan en zich verbonden zal weten aan de gemeente van Christus? Wat is daarop jouw antwoord, Chantal Mulder Kornberg? En Martijn Mulder.
1: Ja.
0: En Annelisa Boerendans Zwart.
2: Ja.
0: En Reinier Boerendans.
1: Ja.
0: Prachtig, dan kunnen we zo meteen gaan dopen. Maar eerst wil ik nog even het woord geven aan Fien en Roos voor de kinderen.

0: Hey, goedemorgen. Wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ik zie heel veel kinderen, lekker op vakantie geweest misschien wel. In ieder geval weer lekker naar school. Hey, en jij dan, Roos? De broodrooster, weten jullie dat nog? Ze wou de broodrooster meenemen naar de camping. Hoe is het gegaan zonder?
1: Ja, nou dat was echt een heerlijke vakantie. Ja, het was echt heel fijn. En ik had inderdaad die broodrooster totaal niet nodig. Want ik heb eigenlijk gewoon de hele vakantie lekker stokbrood gegeten.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Slim.
1: Ja. Hé, hey, maar wat leuk zeg. Je hebt cadeautjes voor me meegenomen.
0: Nee. Dat zijn geen cadeautjes voor jou. Ik moest hier in de kerk komen om een cadeautje te brengen. Nou, ik zie heel veel kinderen, dus misschien is er iemand jarig of...
1: Nou, weet je wat? Nou? Ik pak er gewoon eentje en ik maak er gewoon...
0: Nee, dat kan toch niet? Ze kan toch niet zomaar dat cadeautje gaan openmaken? Die is niet voor jou.
1: Oh. Nou, nee. Dat vind ik wel heel jammer eigenlijk.
0: Ja, ik snap wel dat je een beetje nieuwsgierig bent. Ik eigenlijk ook wel, maar...
1: Hé, maar zou het dan misschien zijn voor iemand hier in de kerk? Misschien is er wel iemand jarig of zo?
0: Ja, maar dan zijn het er wel twee gelijk. En ook, het lijkt wel een beetje voor een mevrouw of een meisje, zie je het?
1: Ja, het is wel een beetje rozig.
0: Wie heeft een idee? Voor wie zouden die cadeautjes zijn? Babies? Ik zie helemaal geen... Ik zie daar een babytje. Daar. Of welke bedoel je? Oh, dat heb ik. Denk dat je gelijk hebt, Levi.
1: Daar zijn
0: ze. Ja, vandaag worden er twee baby's gedoopt.
1: Maar die hebben toch helemaal geen cadeautjes nodig?
0: Ja, maar je hoeft toch niet een cadeautje te verdienen of zo? Dat krijg je toch zomaar? Dat is toch leuk?
1: Precies.
0: Je krijgt zomaar een cadeautje. Hoef je niet te verdienen, toch?
1: Oh, daar.
0: Ja, eigenlijk, zo. Eigenlijk is die... Dit cadeautje net als dat de dominee straks die babytjes gaat dopen. Snap je dat?
1: Eigenlijk snap ik er eigenlijk helemaal niks van.
0: Nou, ik bedoel, de doop dat je zometeen die babytjes gedoopt worden. Kijk eens hoe lief. Die krijgen dat zomaar. Dat is een soort, dat hoeven ze niet te verdienen. Ze hebben niet allerlei dingen hoeven doen. Of de vader en moeder hoeft ook niet allerlei testen of toetsen te doen. Ze krijgen dat zomaar. Net als wij het cadeautje krijg je ook zomaar. Snap je nu?
1: Dus eigenlijk krijgen ze het gewoon de doop eigenlijk als een cadeautje van God?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Oh, nu snap ik.
0: Ja? Is het dan leuk? Want dan krijgen ze het cadeautje zoals ze gedoopt zijn. Dat even alle kinderen naar voren komen hier bij ons. Dan kunnen we het allemaal even goed zien.
1: Ja, en dan
0: het is wel heel bijzonder.
1: Precies. En dan is het misschien wel leuk dat we met elkaar gaan zingen. God kent jou vanaf het begin. En dan kunnen de kinderen heel rustig naar voren lopen.
0: Ja, en dan mogen jullie bij ons komen kijken. Dan kan iedereen het zien. En dan kunnen de mensen in de kerk het ook nog zien. Kom maar.

Omdraaien. Want dan kan je het goed zien. En moet je eens even kijken wat een lieve baby's we hier hebben. En zie je wat een ontzettend mooie jurken ze aan hebben. Die zijn al heel oud. Ik weet niet meer wie van jullie dat vertelde, dat een van de jurken nog gedragen was door je eigen moeder bij de doop of zo. Het vader, precies, ja, dat gaat vaak generaties mee. Zijn ze vies, die baby's? Nee, hè? Zitten de jurken onder de vlekken? Nee, hè? En toch gaan we ze vanmorgen een beetje wassen. Kijk, ik heb hier in Elburg doen ze het water heel diep. Ik weet niet of dat komt omdat het aan zee ligt, maar hier is het water heel... Kijk, ik heb hier water. Kijk, en het is gewoon water. Moet je maar eens voelen. He, het is verder niks geks mee. Het is gelukkig een beetje warm gemaakt door de koster, want anders is het voor de baby's wel sneu. En met het water gaan we ze een klein beetje wassen. Niet omdat ze er vies uitzien, maar omdat er in de wereld en in je leven wel van alles kan gebeuren wat een beetje vies is. Als je verkeerde dingen doet, of als mensen boze dingen tegen jou zeggen, of als er op de wereld mensen ziek worden of oorlog is en mensen elkaar kwaad doen. En met de doop zegt de Heere Jezus, hoe klein je ook bent of hoe groot je ook bent, wat er ook gebeurt, de verkeerde dingen die je doet, die blijven niet aan jou plakken. Ook al word je steeds weer vies, de Heere Jezus wil je schoonwassen met zijn bloed dat hij gaf aan het kruis. Het is een beetje, dat zei ik tijdens het doopgesprek, is misschien niet zo'n christelijke vergelijking, maar als je met een auto door een wasstraat gaat, dan doen ze wel zo'n waslaagje erop. Moet je maar eens opletten. En als je dan iets er tegenaan gooit, dan loopt het er zo weer vanaf. Dat is eigenlijk wat er met de doop gebeurt. Wat er ook gebeurt, het blijft niet aan je plakken. Want de Heere Jezus beschermt je. Goed, ik heb alweer veel te veel gepraat. En het gaat allemaal van mijn preektijd af. Zullen we gaan dopen? En zullen we dan eerst Maud gaan dopen? Want die staat het dichtst erbij. Maud Mulder, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wees gezegend met woorden uit Psalm 105, vers 4. Zie uit naar de Heer en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Ga ook Nina dopen. Nina Boerendans, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wees gezegend met woorden uit Psalm 25, vers 4. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. De ouders van Maud en Nina hebben net beloofd dat ze heel goed voor hun kindje gaan zorgen en dat ze hen ook graag de liefde van de Heere Jezus willen leren kennen. Maar wij als gemeente mogen hen daarbij helpen. Daarom wil ik u verzoeken voor zover mogelijk te gaan staan. En jullie mogen ook allemaal wel gaan staan. Gemeente hier in Elburg, wilt u dit kind, wilt u deze kinderen die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen om te groeien in geloof? En wilt u hen voorgaan in het volgen van Jezus Christus? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan mogen we samen hen de zegen toewensen. Kijk, net toen ik ging dopen, toen legde ik even mijn hand op het hoofdje van Maud en Nina. Maakte ik even een kruisje. En die hand laat zien dat de hand van de Heere God op het leven van Maud en Nina is. En als je wil, mag je ook wel je hand zo doen naar Maud en Nina. En dan gaan we hen samen de zegen van God toezingen.

0: Dan hebben we natuurlijk ook nog
1: de doos. En Elise en Zoe, die gaan het aan de vaders en moeders, de baby's, een beetje lastig geven. En daarmee willen we eigenlijk namens alle kinderen in de kerk zeggen welkom. Mag je het geven? En dan mogen jullie weer rustig naar je plek, denk ik, de kinderen.
2: De kinderen weer naar hun plek. En ook de ouders mogen weer naar hun plek. En bij het volgende lied kunnen ook de kinderen dan eventueel worden opgehaald. Wij gaan nu hier samen uit de Bijbel lezen. En vanmorgen lezen we een tekst uit het boek van de Psalmen. Liederen die soms al meer dan 3000 jaar oud zijn. En die nog steeds ook harten van mensen weten te raken en veranderen. En vanmorgen lezen we uit het boek van de Psalmen, Psalm 8. En Margriet en Levi gaan dat met ons lezen. Nadat we Psalm 8 hebben gehoord, zingen we samen het lied Nog voordat je bestond kende hij je naam. En tijdens dat lied kunnen eventueel ook de kinderen die nog naar de oppas moeten of zo, die kunnen dan daarheen gaan. Maar eerst gaan we luisteren naar Psalm 8.
3: Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, een psalm van David.
4: Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
3: U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
4: Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Zometeen, direct na de verkondiging, zingen we samen uit Opwekking, lied 849, over de goedheid van God. Ik heb iets meegenomen. Dit is de wereld, zoals je ziet. Een wereldbol. En deze is ongeveer precies 40 centimeter groot. Dit is dus onze hele wereld. En zelfs met Elburg erop, op 40 centimeter. En Elburg, dat ligt dan ongeveer hier. Ik heb een vraag voor jullie. Hè? Stel je voor dat deze bal, dat precies de aarde is. Weet iemand van jullie waar dan de maan staat? Enige, hier zo? Dichterbij? Verder weg? Ik vind het een beetje eng, want ik heb op het LFC gezeten. Er zit wat oude docent hier in de zaal. Dus als ik dingen verkeerd ga zeggen, dan... vroeger op de basisschool zelfs meester Margé gehad en zo. Weet je wel, dus allemaal heel dichtbij. Maar goed, als dit de aarde is, waar staat dan de maan? Hier ongeveer? Nee, dat klopt niet. De maan staat niet hier, ook niet op een meter. Op deze schaal staat de maan 12 meter verderop. Dat is bijna achterin de kerkzaal vanaf de preekstoel. En zou je naar Mars willen, zoals Elon Musk en zo willen, zou je naar Mars willen, dan moet je vanaf deze bal helemaal naar Oosterwolde. Dat is voor sommige familieleden hier in de zaal wel leuk, maar de meeste mensen die willen dat denk ik liever niet. Maar goed, wil je naar Mars, dan moet je naar Oosterwolde, 2,5, 3 kilometer ongeveer, zoals de vogel vliegt. En zou je door willen gaan naar de zon vanaf deze bal, dan moet je meer dan 5 kilometer reizen. En dan ben je tussen Doornspijk en Nunspeet in, ongeveer. Duizelingwekkend, vind je niet? Maar nu komt het. De dichtstbijzijnde ster op deze schaal, die staat niet in Nederland, ook niet in Europa. Nee, zelfs als we de aarde 40 centimeter groot maken, dan staat de dichtstbijzijnde ster 1.250.000 kilometer verderop. Dat is alsof je meer dan 30 keer de aarde, de hele aarde, onze aarde, rondgaat. En dan ga je opeens heel anders naar zo'n wereldbolletje kijken. En wat wij heel groot vinden, dat blijkt ineens heel erg klein. Nou, en dat is ook zo, want op deze wereldbol van 40 centimeter groot, daar is heel Elburg, met Oosterdorp erbij, heel Elburg nog geen 2/10 van een millimeter groot. Dat is zo groot als een velletje papier dik is. Eigenlijk nauwelijks meer dan een speldenprik. En de Oosterkerk, die is zo klein dat je hem op een microscoop eigenlijk nog niet terug kan vinden. 1/70 van de dikte van een haar. En wij zelf? Een mens zou nog kleiner zijn dan een virusdeeltje. Letterlijk onzichtbaar. En dan zegt David in de Bijbel, die grote koning, terwijl hij naar de sterren kijkt, de wereld is zo groot en ik ben zo klein en toch denkt God aan mij. Dat is duizelingwekkend, toch? Eigenlijk heb je daar al een hele preek. De wereld is zo groot en ik ben zo klein en toch denkt God aan mij. En ik vermoed dat of je nou heel christelijk bent of eigenlijk helemaal niet zo gelovig, dat je die ervaring ergens wel herkent. Juist in het grote ervaren we soms iets onuitsprekelijks van God. Misschien zijn sommigen van jullie een paar weken terug nog op vakantie geweest in de bergen. En dan kijk je zo omhoog naar de berg of je staat er bovenop en je kijkt om je heen. En denk je, wow, wat is dit toch gaaf gemaakt. En het wordt steeds donkerder. En dat heeft steeds eerder donker. En dat heeft als voordeel dat je soms over straat fietst, 's avonds. En dan zie je al die sterren.
Of misschien zat je een paar weken terug nog op de camping, waar het nog een stukje donkerder was. Wij wel, dan zaten we s'avonds voor de tent. In een kleine uithoek van Frankrijk, waar helemaal geen straatverlichting was. En toen keken we omhoog. Wow. Wat is de wereld groot. En wat is God goed. In het grote ervaren we God. Maar soms juist ook in dat hele kleine. Als je zo'n klein babytje ziet. Als je Maud of Nino op je arm houdt. En je ziet die hyperkleine vingertjes. Met kleine nageltjes. En alles klopt. En je hebt gewoon een mens in je armen. Als je de kinderen hier ziet lopen voor in de kerk. Dat je ervaart van wow. Wat heeft God dat toch mooi gemaakt. Die grote God. Die denkt aan mij. Zoveel miljarden mensen op deze wereld. En hij kent jouw naam. Zoveel plekken op de wereld waar we geen weet van hebben. En hij is zelfs in Elburg. Maar David die maakt het nog een stapje sterker. Die God, zegt David, die grote schepper. Die denkt niet alleen maar aan ons. Die denkt niet alleen maar aan ons. Die wil zelfs met ons samenwerken. God heeft ons het werk van zijn handen toevertrouwd, zegt Psalm 8. Als jij zorgt voor de schepping, als je een boerderij hebt bijvoorbeeld, of als je in de zorg werkt en voor mensen zorgt, als je zorgt voor kinderen op een basisschool, als je werkt met stenen die God geschapen heeft om iets te bouwen. Als je iets doet met creativiteit. Als je zorgt voor kinderen die aan je zijn toevertrouwd of kleinkinderen. Dan doe je werk dat je van God hebt gekregen. Dan vertrouwt God jou iets toe wat hij heeft bedacht. En als je een kindje krijgt. Als je een kindje krijgt, dan merk je dat misschien wel heel concreet. God is vader en ook ik mag een ouder zijn. Zoals God voor jullie zorgt, zo mogen we samen als gemeente ook weer voor de kinderen zorgen. En daar denken we eigenlijk helemaal niet zo vaak aan bij de doop. Dat de doop niet alleen maar bijzonder is omdat God ons zijn liefde schenkt, maar ook omdat hij ons een verantwoordelijkheid geeft die we eigenlijk helemaal niet verdienen. God vertrouwt ons het werk van zijn handen toe. En dan vraag ik me af, kan ik dat eigenlijk wel? En het eerlijke antwoord is nee. Wij denken soms wel dat we de wereld kunnen begrijpen. Dat we de wereld in onze handen kunnen houden. En als je de televisie aanzet, dan zie je dat er heel veel mannen op deze wereld zijn die denken dat ze met de wereld kunnen spelen. Maar als het aan mij ligt, valt alles stuk. Wij kwamen terug van vakantie en ik kwam erachter dat ik nog niet eens voor een moestuin kan zorgen. Laat staan voor deze wereld en laat staan voor mezelf. Al heel vroeg in de Bijbel zien we dat gebeuren. Adam en Eva krijgen werk van God toevertrouwd. Een tuin om voor te zorgen, dieren om een naam te geven. En dan denken ze dat ze die taak zonder God kunnen uitvoeren. Dan denken ze dat zij zelf de baas kunnen spelen en dat ze het uit eigen kracht kunnen doen. En juist dan gaat het mis. En volgens mij zien we dat ook vandaag nog. Dat er ouders zijn die per se het allerbeste willen voor hun kinderen. Echte curling- en helikopterouders. En ik weet niet wat voor termen er allemaal nog meer zijn. En die hun kinderen als het ware helemaal doodknuffelen. Omdat zij denken dat zij de enige zijn die hun kinderen kunnen beschermen tegen alle gevaren van deze wereld. Of ouders die oprecht het goede willen voor hun kinderen. Maar merken dat ze hun kinderen niet kunnen beschermen.
En dat er heel veel verdriet op hun pad komt door andere mensen. Of nog erger, ouders die hun opdracht van God helemaal laten liggen en hun kinderen pijn doen. En boeren en dierenartsen en boswachters, die hebben allemaal een prachtige verantwoordelijkheid gekregen. En juist daarom is het godslasterlijk dat juist die mensen elkaar in Nederland de hersens inslaan. Omdat ze allemaal het beste denken te weten wat goed is voor de schepping en elkaar daarom bestrijden. God vertrouwt ons zijn schepping toe en we maken er een potje van. Overal, wat voor werk je ook doet, zul je steeds weer ontdekken dat je een prachtige verantwoordelijkheid hebt, maar dat je het niet kan doen uit eigen kracht. Mensen zijn zondig. Juist daardoor denken we dat we het zelf kunnen redden. God vertrouwt mij het werk van zijn handen toe, maar ik kan het niet. Wat is nou de oplossing? Komt natuurlijk een oplossing, anders zou het geen goede preek zijn. Wat is nou de oplossing? Nou, ik heb een zinnetje overgeslagen in Psalm 8. Ik ben wel heel snel naar die verantwoordelijkheid gegaan. Misschien wel de belangrijkste zin in die hele psalm. Als je een Bijbel bij je hebt, mag je de tekst even bijpakken. En anders moet je volgende week je Bijbel gewoon netjes meenemen naar de kerk. Je gaat ook niet zwemmen zonder zwembroek. Er staat een zinnetje in die psalm in vers 3. Vers 3. Door de mond van kinderen en zuigelingen. Je zou verwachten dat die grote God zijn grootheid laat zien door de koningen van deze wereld. Door de Donald Trumps en Elon Musks van deze wereld. Door de helden, de allerbeste volleyballers zoals Renier. Of de allersterkste bodybuilders of zo. Maar David zegt, God laat zijn macht en zijn lof klinken door kinderen. En eeuwen na David is dat ook echt gebeurd. We lezen in het Nieuwe Testament dat Jezus op een gegeven moment in de tempel komt en dat er een groepje kinderen is dat voor hem begint te zingen. En de leiders van het volk die ergeren zich eraan. Die zeggen, hou er eens mee op joh, doe eens niet zo gek. En dan citeert Jezus dit vers. Kennen jullie Psalm 8 niet meer, zegt hij, door de mond van kinderen en zuigelingen? Die tekst, zegt Jezus, die gaat over mij. Hier zit verstopt dat God niet alleen maar werkt door onze kracht, maar juist door onze kwetsbaarheid. Ja, God werkt zelfs door ons huilen heen. Want jongens en meisjes, huilen, dat kunnen baby's echt heel goed. En vaak ook op de meest onmogelijke tijdstippen. En nu zegt dus de Bijbel dat huilen van een baby, dat huilen van een kleine baby is een loflied voor de Heer. Waarom? Een babytje zegt, ik heb u nodig. Ik heb papa en mama nodig. Ik heb God nodig die voor me zorgt. Paulus die schrijft dat Gods kracht door onze zwakheid, in onze zwakheid, wordt volbracht. En juist kinderen in al hun kwetsbaarheid, met hun rauwe vreugde en hun rauwe verdriet, juist zij kunnen laten zien hoe groot God is. Zij weten wat het is om afhankelijk te zijn. Afhankelijk van genade. De Heere Jezus zegt dat deze tekst gaat over hemzelf, want Jezus is zelf kwetsbaar geworden. Hij werd een baby in een kribbe in Bethlehem. Jezus huilde om zijn moeder. Die grote God die de sterren heeft gemaakt, die werd kwetsbaar en stierf aan het kruis. En daar schreeuwde hij het uit. Uit liefde voor ons. Dat is waar we aan worden herinnerd in de doop. Dat we die Jezus mogen volgen. Niet uit onze eigen kracht, maar door wat hij voor ons
heeft volbracht. En dan is de wereld nog steeds ontzettend groot. En wij zijn ontzettend klein. Maar vandaag weten wij zelfs iets meer dan David. Namelijk dat God niet alleen maar aan ons denkt, maar dat die grote God in Jezus naar ons toegekomen is. Hij werd zelf zo klein. En daarom mogen wij vanmorgen met David meezingen: Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Misschien zit je hier vanmorgen in de kerk of ben je verbonden via de lokale omroep. En dan denk je, dat geloof waar die dominee het over heeft, dat is eigenlijk nog niet mijn geloof. En dan hoor je en dan zie je hoe de ouders van Maud en Nine vandaag ja hebben gezegd. Ja hebben gezegd tegen God. En misschien kriebelt er dan iets. Zou ook ik niet ja moeten zeggen? Zou ook ik niet Jezus willen volgen? Zou ik ook niet willen meezeggen dat God ook voor mij dichtbij en machtig is? En misschien helpt het je dan om te bedenken dat de keuze voor Jezus niet een keuze is voor sterke mensen. Het is juist de keuze van mensen die hebben ontdekt: ik red het niet alleen. Ik heb Gods genade nodig. Je moet dus niet gaan zitten wachten. Je hoeft niet te wachten tot je dapper genoeg bent. Je hoeft niet te wachten totdat je perfect gelooft. Je hoeft niet

zeggen: Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam. Wie ben ik dat u aan mij denkt? Want als jij je toevertrouwt aan de Heere Jezus, dan zul je ontdekken dat hij je al lang kende en dat hij je vasthoudt en dat hij voor je klaarstaat. Amen.

gaan zo meteen samen bidden. Daarbij zijn er nog enkele namen die ook vanuit de gemeente ook zijn aangereikt. Allereerst is er een afkondiging van overlijden en ik wil u verzoeken daarom voor zover mogelijk te gaan staan. Op 9 september is in de leeftijd van 80 jaar overleden zuster Aaltje van de Wetering Hulst. Ali woonde aan de Patterijstraat 4, B7. Gelegenheid tot condoleren is er op dinsdag 15 september van 7 uur tot 7:15 en op woensdag 16 september van 9:45 tot 10:30 in de Grote Kerk. De afscheidsbijeenkomst wordt daar gehouden om 11:15. Ali zal in besloten kring begraven worden. We bidden voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Zijn er een drietal geboortes. Op 28 augustus is Daan geboren in het gezin van Matthijs en Marloes Gazenbeek van Dorp, Vletstraat 20. Esmee, Niek en Lisa kregen er een broertje bij. Natasja Harderwijk, Weidevogelaan 39, kreeg op 29 augustus een dochter die de namen Emily, Janne, Regina kreeg. Haar roepnaam is Emily. En op 1 september is Corine Lois geboren. Lois is de dochter van John en Genette van Olst-Wastenecker. En ze is het zusje, schoonzusje en de tante van Christel en Jesse met Matthias, Willem en Marlot, Claudia en Jelle, Sylvia, Danny. Ze wonen tijdelijk aan de Muntstraat 5. Van harte gefeliciteerd met deze drie wonderen die we mochten ontvangen, ook als gemeente uit de hand van de Schepper. We leven mee met en we bidden ook voor Sybren Belsma van de Vrijheidsstraat 15. Hij wordt vrijdag 18 september geopereerd aan zijn knie in Nijmegen. We bidden voor een geslaagde operatie en voor het gezin. We bidden voor mevrouw Betty IJsis-Karsten, baron van Lindenstraat 18. Zij mocht vanuit de Voort naar huis. We denken aan hen die ziek zijn en nu niet bij namen genoemd worden. En met hen die te maken hebben met psychische problematiek. Aan hen die verdriet kennen en gemis. En bij een doopdienst is het ook altijd goed om te denken aan mensen die een kind hebben verloren. We leven ook mee met Lida en Jan Stronkhorst-Verbeek en hun dochters. En met Alexandra en Bert Scholing van de Wetering. Omdat er in hun familie een naaste is overleden. En we denken aan het huwelijksjubileum van Wim en Henny van Norel Veldkamp. Die 16 september 60 jaar getrouwd zijn. En Wim en Jannie Westendorp de Velde, die 50 jaar getrouwd zijn op 17 september. Laten we aan deze namen denken en in het bijzonder ook in stilte een moment tijd nemen om ook zuster Ali van de Wetering Hulst te gedenken. In het boek van de Psalmen staat: ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en de aarde zijn ontstaan. Gaat u zitten. Laten we samen bidden. Heer onze God, u bent de Schepper. De Schepper van de sterren in de ruimte. De Schepper van deze aarde en alles wat erop leeft. En u bent ook de Schepper van Ali van de Wetering Hulst. U bent bij haar geweest 80 jaar lang. Vanaf het moment dat ze geboren werd tot het moment dat u haar naar huis riep. En we bidden, Heere God, dat u bij haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind wil zijn als ze deze week ook naast een open graf staan. Dat ze zich gedragen mogen weten door de troost dat u daar Schepper bent. En dat u van ons houdt tot over de dood heen. Heere God, u bent ook de Schepper van nieuw leven. En daarom zijn we dankbaar voor de geboortes van Daan, Emily en Lois. En we bidden voor hun ouders, voor broertjes en zusjes en voor verdere familie. Dat ze hun kinderen ook mogen ontvangen als geschenk uit uw hand. Dat ze in hun iets van uw goedheid als Schepper mogen ontdekken. Heer, zo bidden we dat ook voor Maud en voor Nine. Dat als zij groter zullen worden, dat ze van hun ouders mogen leren wie u bent. Wat u over hen heeft uitgesproken al vanaf het begin. Dat u erbij was bij de doop. Dat u van hen houdt en dat u voor hen wil zorgen.
Wilt u hen daar ook wijsheid voor geven? Wilt u hen daarin ook nabij zijn, dat ze, ook als het moeilijk is, zich gedragen mogen weten door de gebeden en de hulp van de gemeente? Wilt u bij Martijn en Chantal zijn en bij Reinier en Annelisa? Dat ze ook hun kinderen mogen voorleven wie u bent. En Heere God, vanmorgen bidden we ook voor mensen die een kind hebben verloren. Aan de dood of aan het leven. Voor mensen die zo'n doopdienst met een dubbel gevoel meemaken, omdat ze ongewenst kinderloos zijn. En in hun hart altijd een stil verdriet met zich meedragen. Heere God, u bent een God die ons verdriet niet aan de kant schuift, maar die ons juist opzoekt in de pijn. Heere God, daarom bidden we u ook voor mensen die pijn hebben in hun lichaam of in hun ziel. En dan denken we aan Sybren en aan Betty, aan Lida en Jan en hun dochters, aan Alexandra en Bert. Mensen die te maken hebben met ziekte of met gemis, omdat ze een geliefde ook afscheid moeten nemen van een geliefde. Heere God, u bent een God die in deze wereld met al haar pijn naar ons toe bent gekomen. U bent een God die niet alleen maar de grote God op afstand blijft, maar u bent een God die uw Zoon Jezus Christus naar deze wereld stuurde. Heere God, we brengen ook onze dankbaarheid bij u. We zijn dankbaar met Wim en Henny en met Wim en Janny voor hun huwelijksjubilea. Heere, 60 jaar en 50 jaar bij elkaar, bijna onvoorstelbaar lang, in hoogtepunten en dieptepunten was u erbij. Wilt u geven dat hun huwelijk ook een spiegel mag zijn van uw liefde voor ons? Heere God, we komen ook bij u in een wereld waar veel gebroken is. We hebben het gehad over de verantwoordelijkheid die u ons geeft en hoe we die verantwoordelijkheid zo vaak misbruiken. En dan denken we, Heere God, ook aan de slachtoffers nog van de ramp in Nepal. Slachtoffers van de aardbevingen die er de laatste tijd zijn geweest in Zuid-Amerika. We denken aan mensen die lijden aan honger. En al die plekken waar het oorlog is op deze wereld. Heer, we denken aan de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland en hun familie. Slachtoffers van het treinongeluk in Frankrijk. Heer, we denken aan wat er ook allemaal kan spelen hier in de stad achter gesloten deuren. Plekken waar ook ruzie is in families en gebrokenheid. Heer, ontferm u. Leer ons om het ook uit te schreeuwen naar u, zoals een babytje het uitschreeuwt naar zijn moeder. En Heer, we bidden u dan ook voor die mensen die het eigenlijk wel uit zouden willen schreeuwen, maar het nog zo lastig vinden om ook hun hulp te verwachten van u. Geef hen de moed om dat te doen. Geef hen niet de kracht om dat te doen. Want het gaat uiteindelijk niet om onze kracht, maar om wat u in onze zwakheid wil doen. Laat ons zien dat u ons kent nog voordat wij u kennen. Dat u ons vastgrijpt voordat wij onze handen naar u uitstrekken. Dat u voor ons zorgt en dat u van ons houdt. Maar Heere, te midden van zo ontzettend veel gebeden, al die namen die we noemen, al die plekken op de wereld waar we aan denken, bidden we ook dat u snel weer wil komen. U heeft beloofd dat uw Zoon Jezus Christus terugkomt. Dat hij vrede zal brengen. Dat hij tranen van onze ogen zal wissen. Dat hij eeuwig leven zal geven en recht zal spreken. Heer Jezus, kom spoedig, want de aarde zucht als in barensnood. Heer, we komen ook bij u in de stilte, om tot u te zeggen wat alleen u hoeft te weten.

Heer, u hoort onze gebeden als we ze onder woorden kunnen brengen, maar ook als het bij stille verlangens blijft. En daarom vatten we ons gebed vol vertrouwen samen met de woorden die uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zo meteen samen ons slotlied zingen. Dat is het lied Ik zal er zijn. En normaal komen de kinderen dan terug in de kerk. Maar ja, jullie zijn er al. Hè? Volgens mij komen de kinderen uit de oppas wel ook terug. Oh, die blijven bij de. Die krijgen even op afstand de zegen. Oké, dan gaan we samen ons slotlied zingen.

0: Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze kerkdienst. Heel fijn dat u, dat jij hier aanwezig was of dat je verbonden was via de stream of via de lokale omroep. We gaan zo meteen van hier. Zometeen kunt u de doopouders natuurlijk ook nog feliciteren en God zegen toewensen. Maar als je uit de kerk gaat, hoef je nooit alleen te gaan. We hebben het erover gehad dat die grote God altijd dichtbij wil zijn. En daar worden we aan herinnerd als je ook zijn zegen meekrijgt aan het einde van de kerkdienst. Ga daaromheen in vrede, verhef je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De Heere, hij zegene u en hij behoede u. De Heere, hij doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, hij verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Ja, dankjewel.
1: Ja, dat was de kerkdienstuitzending van vanmorgen, zondag 13 september alweer, vanuit de Oosterkerk in Elburg. En dat was de live-uitzending. We gaan verder met wat nummers en wat mooie muziek tot en met 12 uur. Dan zijn we hier live bij u bij lokale omroep Elburg. Mijn naam is Egbert Bos en als het goed is gaan we tot 12 uur door. Daarna natuurlijk ook mooie geestelijke muziek wat we allemaal voor u voorprogrammeren. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar Loop FM.

Eros, de lichtstad met de palenpoorten. Ja, natuurlijk een nummer wat het altijd goed doet natuurlijk op de zondag. Want wie kent het nummer niet? Wordt ook veel gebruikt bij diverse activiteiten natuurlijk. Maar ook speciaal met bepaalde diensten natuurlijk. Een heel gevoelig en heel veel gedraaid nummer. Daarvoor was een stuk van Een toekomst vol van hoop van Sheila. Het was niet helemaal compleet, maar had te maken met de overschakeling vanuit de kerkdienst hier terug naar de studio. Maar misschien kunnen we het er straks nog even weer bijpakken.

Soms loop ik over de golven met het oog op u gericht, maar als ik dan de storm zie, verduistert mijn gezicht. Dan zak ik toch weer weg in twijfel en onzekerheid. Dan ben ik zomaar mijn geloof in één klap kwijt. Maar dan is daar uw hand. U trekt mij uit de duisternis. U zet mij weer op vaste grond waar uw bevrijdend licht is. Dan zie ik daar uw ogen, Heer Jezus, vol liefde tot mij. Mijn hart vult zich met dankbaarheid. Uw trouw gaat nooit voorbij.

was Gerrit Schinkel met het nummer van de haven van rust. Met daarvoor Ruwe Stormen was van het christelijk koor Eiland Urk. Eiland Urk dat ook weer een nieuwe cd-opname heeft gemaakt. Of een nieuw album moet ik zeggen. En dat is inmiddels compleet gemaakt. En ook weer samengesteld door Gerrit Schinkel zelf. Dat wordt de uitvoering daarvan is al reeds gebeurd. En natuurlijk de opname. En de presentatie van de nieuwe cd, dat is op 26 september op Urk zelf natuurlijk in de Ichtuskerk. De entree is gratis, dus u kunt er ook gewoon bij zijn. Er is een concert, dus geen kaarten nodig voor dat concert. En dat is op 26 september en de Ichtuskerk Urk. En het begint om 19:30 en het eindigt ongeveer 21:30. Dus daar wordt de presentatie gedaan van de nieuwe cd met alle nieuwe nummers ook op deze cd. Uiteraard komt het later ook nog wel in de pers, maar in ieder geval dan weet u dat vast. U kunt zich daarop voorbereiden en als u denkt van ik wil erbij wezen, dan kan natuurlijk op zaterdag 26 september zoals gezegd geen kaarten nodig. Kijk ook even op de website voor de rest van de informatie. Uiteraard is het allemaal de dirigent Gerrit Schinkel die de leiding heeft met medewerking op orgel en piano, Hugo van der Meij, Hendrik van Veen. Ook wordt er nog een viool mee gespeeld. Met een viool gespeeld moet ik zeggen. Laura Kieboom. Die zal haar medewerking verleden op deze presentatieavond van het christelijk koor Eiland Urk.

dat was Piet Smit. Het klinkt niet helemaal Nederlands, maar ik denk dat hij Afrikaans is. Maar in ieder geval Piet Smit, die heeft wat nummers gemaakt. Onder andere deze. En deze ging over de arend, oftewel zoals de arend. En daar heb ik ook nog een stukje over. Hou mij vast, laat uw liefde stromen. Hou mij vast. Heel dicht bij uw hart, ik voel uw kracht. En stijg op als een arend, dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van

was Koren samenzang uit Elburg met Luister naar zijn stem. Het is inmiddels 11:50. Dat betekent dat we een goed half uur nog te goed hebben met wat muziek wat ik hier zelf kan en mag uitzoeken. Daarna gaan we over op natuurlijk de apparatuur die hier allemaal aanwezig is om u de hele dag van muziek, zeker mooie geestelijke muziek, te voorzien. We gaan daar ook zeker even aandacht aan besteden om ook wat mooie nummers na de klok van 12 uur nog voor u deze dag natuurlijk op deze zondag, de 13 september alweer inmiddels 2026. Ah.

Ja, prachtig nummer natuurlijk. Amazing Grace, ook mooi vertolkt door Judy Collins. Een prachtig nummer, 1971 alweer. Ja, dat nummer wordt natuurlijk door heel veel zangers en zangeressen gecoverd en ook gezongen. En het blijft natuurlijk zeker heel erg.

En dat was het christelijk mannenkoor uit het Harde. En die zong Neem mijn leven, laat het hier. Ja, dat is niet voor niks gekozen. Want die tekst, dat is nogal wat neem mijn leven. En dat betekent dat je normaal denkt dat de regie in handen te hebben. En vooral ik zelf ook. Denk alles te kunnen regelen. En vooral hier op aarde. Maar uiteindelijk is het toch de schepper zelf die ingrijpt als het nodig is. En zeker de regie in handen heeft. Ook al begrijpen we er af en toe niks van. En die wordt natuurlijk ook wel eens even teruggezet op met de benen aan de grond. Dat geldt zeker ook voor mezelf. Vooral als het gezondheidstechnisch even wat minder is, dan denk je, hey, er is toch meer in tussen hemel en aarde. En ik denk dat ik alles in de handen heb en de regie, maar dat is natuurlijk totaal niet het geval. Ik vond daar een mooi gedicht over, vandaar dat ik dit nummer ook even opzette van het mannenkoor het Harde. Neem mijn leven, laat het heer. En daar heb ik een gedicht van gevonden, dat wil ik toch nog even, zeker persoonlijk voor mezelf, even erbij pakken. Ja, misschien is dat wel het moeilijkste hier om mijn leven in uw hand te leggen. En waarom heb ik het zelf niet voor het zeggen? Ik voer tenslotte geen wanbeheer. Mijn plannen liggen allemaal klaar. U hoeft ze alleen nog maar goed te keuren. Ik weet precies hoe alles moet gebeuren. Ik heb alles tot het eind toe voor elkaar. Maar onverwachts verschijnt u op mijn pad en laat mij voor het rode stoplicht stoppen. Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten en nimmer gaat u met mij in debat. Ik heb geen inspraak en geen zeggenschap. Ik moet het alles aan u overlaten. En lang niet altijd zie ik resultaten, zodat ik niets meer van uw daden snap. Dan ben ik als een kind dat dwingt en zeurt, omdat het vader maar niet kan begrijpen. Dan zie ik niet dat gij uw kinderen keurt en als juwelen voor uw kroon wil slijpen. Vergeef mijn vader als ik mij verweer en als ik bij u wil niet meer kan leggen, leer mij dan aarzelend toch te zeggen, neem mijn leven in uw handen, Heer.

Ja, prachtig. Prachtig nummer. De kracht van uw liefde. Opwekking 20 daarvoor. Met Jezus, ik hou van u. Het groot Veluwe-koor. Met daarvoor weer neem mijn leven. Laat het hier na. En daarna had ik het gedicht. Wat zeker op mezelf betreft voorgelezen. En ja, dat raak je wel. Ik werd er een beetje emotioneel van, moet ik zeggen. Vandaar ook de nummers achter elkaar. En het is ook prachtig om daar van en morgen te kunnen genieten natuurlijk.

Ja, prachtig nummer. Groot is uw trouw hier. En wat ook mooi is, wat ik altijd mooi vind, zeker omdat ik er niet alleen omdat ik er zelf bij zing bij Eiland Urk, maar het Psalm 42. Dat is altijd wel een legendarisch nummer waar ik ook zeker gevoel en emoties bij krijg. En vooral als we even terugkijken naar 2017, toen daar de opname was in de Grote Kerk van Elburg, samen met het Velus mannenensemble, is daar een prachtige opname van gemaakt. En daar gaan we nu even naar luisteren met nog een toetje erachteraan, en dat hoort u gelijk.

Ja, prachtig kippenvel moment natuurlijk. Een opname van 2017 was dat in de Grote Kerk van Elburg. Het christelijk koor Eiland Urk met het Veluwse ensemble, zoals al eerder vermeld. U kunt het ook natuurlijk zien zelf op YouTube. Het staat ook onder de loe en het was ook uitgezonden daardoor. En ja, prachtig mooi. Het was Psalm 42, 1, 3 en vers 5. En als toegift 72 erachteraan. En dat is niet hele noten, maar volgens mij anderhalve noot. In ieder geval een prachtig moment was dat. En zeker mooi om terug te luisteren.

weer. En dat was ook een beetje de eind van dit programma. Tenminste, de live uitzending hier vanmorgen op de zondagmorgen 13 september. Met de uitzending van de Oosterkerk. De live uitzending van de kerkdienst. Goed, we wensen u een hele fijne zondag nog natuurlijk. En zeker een rustdag. En ik wil ook danken met een dankgebed daarvoor. Dank u wel, Heer, dat u niet alleen voor ons gestorven bent. Voor onze zonde. Maar ook dat u zeker onze zegeningen nog voor ons heeft klaarliggen. Wanneer wij bij u blijven. Wanneer we met u verbonden blijven door uw Heilige Geest. En op u kunnen bouwen. Tot aan de mooie eindtijd. Goed, we gaan stoppen met dit live uitzending. Straks gaan we verder met natuurlijk ook de muziek die we al klaar hebben gezet. Ik wens u nog een hele fijne, goede en een gezegende zondag.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui, dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kersverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een ander begin dan u bent gewend, want deze week werd ik als techneut van het orgeluur. Werd ik opgeschrikt door het bericht dat Maarten Sijbel op 87-jarige leeftijd is overleden. Meer dan 10 jaar zijn we iedere week te horen geweest in het orgeluur. Meer dan 520 uitzendingen hebben we samen de afgelopen 10 jaar mogen maken. Eerst vanuit de studio, maar de laatste tijd vanuit zijn eigen huiskamer. Voor mij was je niet alleen de man met een enorme kennis van orgel en muziek. Je was vooral een bijzondere collega met wie ik met plezier samenwerkte. Het zal vreemd zijn om straks geen orgeluur meer te maken. Jouw stem, jouw kennis, jouw passie voor het orgel waren jarenlang een vast onderdeel. We hebben gelukkig nog een aantal uitzendingen samen opgenomen. 24 augustus, jongsleden, was ik nog bij jou thuis. En in overleg met de familie mogen we de komende weken die nog met u als luisteraar van Lou FM delen. En zo klinkt jouw stem nog een paar keer door. Maarten, dank je wel voor de afgelopen 10 jaar. Voor het vertrouwen, de samenwerking en vooral voor alle mooie momenten. Rust zacht.

Ja, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Je hoorde een nummer van Albert Smelt, Steeds Dichterbij. Nieuwe muziek van hem. En de komende uur lekker veel muziek, nieuwe muziek, of de nieuwste muziek moet ik zeggen. Niet zo heel veel nieuwe muziek. Ik dacht dat ik nog deze week Martijn Buwalda voorbij zag komen met nieuwe muziek. Maar helaas ben hem vergeten binnen te halen, dus die houdt u zeker van mij te goed. We gaan snel verder met muziek van Chris Tomlin. Adhen King en Jamie McDonald. Called Out Music. Nummer uit 2026. Je hoort het nummer My Father's World.

Tree Indeed van Philippa Henna en Israel Houghton. En beide waren eind augustus hier in Nederland. Mocht u bij aanwezig zijn. Ja, ik verwacht dat het wel weer een toppetje was natuurlijk. Ja, dan gaan we eens even kijken naar de concerten hier in de buurt of iets verder weg. Martijn Buwalda begint met zijn nieuwe tour. Of nieuwe tour. De rest mag je hebben tour. Nieuw album en tour. En Martijn Buwalda komt met een splinternieuw programma. Na een succes van Sterrenhemel keert hij terug in de theaters met verse raken. Nederlandstalige liedjes, persoonlijke verhalen vol humor en diepgang. En zijn fantastische band. Een avond vol lach, traan en hoop. Mis deze unieke ervaring niet. Ik kan u zeggen dat er al heel veel uitverkocht is. Op 26 september in Zaltbommel is er nog extra kaartjes beschikbaar. Ook op 2 oktober in Nunspeet zijn er extra kaartjes. Dan nog 5 november. Laatste kaartjes in Rotterdam.

kaarten aanwezig. 25 maart dan Veenendaal, laatste kaartjes. 1 april zonder gekheid in Middelburg. 3 april Assen. 8 april Alphen aan de Rijn. 9 april in Groningen. Voldoende kaartjes nog daar. De 10e in Hoofddorp, de 14e in Emmeloord, 15e in Harderwijk, 22e dan in Nunspeet, 12e mei hebben we het dan over in Rotterdam, 13e in Ede, 20e in Papendrecht. Daar zijn nog voldoende kaartjes. Dan 22 mei in Stadskanaal. Dan gaan we nog even door naar 27 mei. Nieuw concert in Baarn. Zaltbommel op de 29e. Ook nieuw 3 juni. Nieuw in Rijssen. 9 juni in Zwolle. 10e in Gouda. En de 17e in Apeldoorn. Dus wees erbij. Kaartjes reserveren via TrueTickets.nl. Dus TrueTickets.nl. Ik zie eventjes niet wat de locatie van Zwolle is. Dat mis ik eventjes hier snel in het overzicht. Ja, en dat durf ik dus ook niet te zeggen. Ik zie geen locaties. Nee. Ja, hij is wel aanklikbaar. Ja, ik drukte niet helemaal goed. Theater De Spiegel, woensdag 9 juni vanaf 8 uur. En dan kun je daarbij aanwezig zijn. Je kunt vriend worden voor 49 eurotjes. 49,5 eurotjes. En dan heb je ook 2 plaatsen vooraan. Dus word je theatervriend van Martijn Buwelda. Dan Eline met Hart en Ziel, de pianatour. Ze is pas weer getrouwd. En ze verwacht een kleine. Ik vraag me af wanneer dat dan gebeurt. Want ik hoop dan wel dat ze de tour kan gaan doen. Maar op 1 oktober begint ze in ieder geval in Gouda. Die is uitverkocht. 2 oktober dan in Drachten. Helvoort in de RKI Bezinningscentrum. 15 oktober. 16 in Monster. 17 in Rilland. Ruinen op de 23e, 29e in Ede, daar zijn de laatste kaartjes. 30e in Groningen, ook de laatste kaartjes. 31e in Achterveld, Schaapskooi, is uitverkocht. Dan 6 november in Hattem, in de Emmauskerk, laatste kaartjes. Austerlitz, Buurvoort, laatste kaartjes. Dedemsvaart, de 13e. Apeldoorn op de 14e, zijn nog voldoende kaartjes. En de 18e in de Theaterbakkerij. Dus ik zou zeggen, reserveer snel. Dan hebben we nog de theatertour van de formatie Lef. Samen door het leven. 25 september in Zwolle in de Koningskerk. 9 oktober in Houten is uitverkocht. De 10e in Ridderkerk. Er zijn 3 concerten exclusief. Dus wees er snel bij. TrueTickets.nl. We gaan muziek luisteren, man. Lang genoeg gepraat weer. Wil je een totaal overzicht van alle concerten? Ga naar TrueTickets.nl of EventsForChrist.nl. Dit is Ik Zal Van Me Houden. Dit is Eline. MUZIEK

hier te zijn. Wat een heerlijke muziek toch van Sander en Angela. Een nieuw nummer van hun. Naar aanleiding van hun heerlijke vakantie in Frankrijk. Het is goed om hier te zijn. Maar snel verder met Brooke Lyderwood, AB Gambo. Nummer uit 2026, nieuw hier. Even Death on a Cross.

Dan gaan we dit uur eruit met Alleluia, Elevation Worship, Kendall Moore en Chris Brown. Tot na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En alle info over ons programma gloryofgospel.nl. Hoe mooi het eerste nummer. Marjolein Keizer en De Lize. Nummertje 463 in de lijst. 238 plekken gestegen. Gaan we snel verder naar 462, 117 plekken gedaald in de lijst. Freedom I Want. Dit is de formatie Trinity.

Made for More, een live versie van Josh Baldwin en Jen Johnson, een nummer uit 2024. En die vinden we op plekje 460 in de lijst, 248 plekken gestegen. Dan gaan we door naar een nummer van Eline, Kees Kainwoord en Reijer, een samenwerking van hun. Het nummer Wees Verhoogd. We vinden hem op plek 459, 9 plekken gestegen in de lijst.

nummer Hou Vol van Reni en Elisa. 457 in de lijst. 51 plekken gedaald. Ook een daler, 131 plekken gedaald. Een geweldige toekomst. Martijn Buwalda, we vinden hem op plek 455.

nummer zegenlied van Op en Top Vrouw. 146 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 451. Dan gaan we door naar Elevation Worship samen met Jonsel Barentis. Nummer uit 2022 heb ik het over het nummer Same God. 177 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 450.

Er is een verlosser, Julian Goedhart, nummer 2025. We vinden hem nieuw in de lijst op plek 447. Dan gaan we naar 445, het nummer van Third Day, het nummer Thief. Hij is 33 plekjes gedaald in de lijst.

nummer van Daniel Marks. Die vinden we op plek 444, dus 444, 158 plekken gestegen in de lijst, het nummer Maranatha. Ja, en dan gaan we het laatste nummer draaien. Gaan we dit keer stoppen met 442. En dan gaan we nog niet heel erg hard. Ik zei vorige week nog volgens mij van we moeten iets sneller er doorheen. Maar er is gewoon zoveel mooie muziek. Maar goed, het is niet anders. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen tot en met december. We gaan er dit uur uit met het nummer, of deze uitzending eruit met Yes You Are. Een nummer van Reijer op plek 442. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Heel hartelijk welkom. Leuk dat je vanavond weer luistert naar het programma Opgewekt van de lokale omroep Elburg. Wij zitten weer klaar voor Wij Dat Zijn. Ik heb vorige week niet gezegd, maar ik denk jullie weten al lang wie wij zijn. Maar Wij Dat Zijn, Arjen Wijsmuller, die zit achter de knoppen en doet de techniek. Zorgt dat de muziek op tijd begint en dat het allemaal goed verloopt. Dat ik kan praten door de microfoon. En mijn naam is Marieke. Leuk dat jullie er zijn, wat ik al zei. En ook vandaag weer een programma met veel muziek. Veel te veel muziek kwam ik net al achter. Maar we zien wel wat we draaien en hoe ver we komen. En ik heb het goed voorbereid, tenminste, dat denk ik. Want als ik voorbereid, dan zoek ik liederen uit. En wat ik dan ga zeggen of ga delen is altijd... Ja, dat komt vanzelf of niet. En we fietsen hier net heen en dan denk je, heb ik alles goed voorbereid? Mijn USB-stick, mijn liedbundel. En toen dacht ik, oh, mijn Bijbel vergeten. En dan hebben we natuurlijk allemaal Bijbel op je telefoon of op de computer die je voor mijn neus staat. En toch is dat niet helemaal mijn Bijbel. Mijn Bijbel is dat boekje wat er eigenlijk niet meer uitziet. Waarvan alles ingeschreven staat en onderstreept. Waar ik precies weet waar ik dingen vinden kan. En Arjen weet dat. Arjen zegt, ik fiets gauw even terug om hem op te halen. Dus helemaal voorbereid, maar toch iets vergeten. En dat kan gebeuren. Maar we zitten hier en we zullen zien of we hem vanavond gebruiken, wat we gaan doen. Maar mijn vertrouwde Bijbel ligt naast me. En ik mag het samen met God doen, dit programma. Leuk dat je bent. Leuk dat je luistert. En ik hoop vanavond weer een klein sprankje hoop uit te delen van onze God.

Dus richten wij onze harten naar boven. Vertrouwen wij op de God die we loven. Dat is wat we mogen doen. We mogen naar boven kijken. En daar is voor ons hoop. Daar is voor ons liefde. Daar geloven wij in. En vanmorgen heel vroeg begon ik met een gebed. Er is een boek waar allemaal gebeden in staan. En dat ging over geloof, hoop en liefde. En straks zal ik hem jullie voorlezen. Maar je snapt, aan de hand daarvan heb ik dit programma een beetje samengesteld. En dat komt allemaal uit 1 Korinthe 13, waar het over de liefde gaat. En waarbij het hoofdstuk eindigt met ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is liefde. En iedereen kent de tekens van geloof, hoop en liefde. Van een anker, een kruis en een hartje. En het is misschien heel erg doorsnee, maar het is wel waar het om gaat. Dat is wel wat blijft. Geloof, hoop en liefde.

geloof, hoop en liefde. En het gebed van deze dag was: Heer, leg elke dag in mij het zaadje van de hoop, waardoor ik in alles wat gebeurt de tekenen van de nieuwe wereld zie. Leg elke dag in mij het zaadje van de liefde, dat mij volhardend doet werken, opdat uw vreugde eindeloos wordt verspreid. Leg elke dag in mij het zaadje van het geloof, dat de angst en de duisternis doet wijken, dat mijn leven beschijnt en verlicht. Dank u voor deze zaadjes, klein en teer. Laat me ze, wanneer de storm komt, beschermen en standvastig zijn, opdat ze op een dag vrucht mogen dragen.

Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Lef. Hij staat ook in de opwekkingsbundel, maar we luisteren hem nu van Lef. En het is een prachtige tekst, daarom wil ik hem graag voorlezen, want soms al zingende mis je stukken van de tekst. En dat zegt, als ik val en ik niets meer zeker weet, als de kracht in mij ontbreekt, dan kijk ik naar u. Want u houdt deze wereld in uw hand, zo ver boven mijn verstand, dus kijk ik naar u. Elke dag is beschreven in uw boek. U bent steeds naar mij op zoek, dus wacht ik op u. Want u weet wat de tijd voor alles is, omdat u zich nooit vergist. Dus wacht ik op u. En het refrein zegt, hoe sterk ook de storm, ik vertrouw u. Hoe bang ik ook ben, ik hoor wel bij u. Als ik zoek naar houvast, houdt u het heelal vast. Mijn God, in die zekerheid ligt mijn veiligheid.

Ja, ik merk dat heel veel liederen gaan over hoop. En eigenlijk denk ik, is het niet zo dat alle liederen die over God gaan, die over Jezus gaan, gaan over hoop. En gaan over geloof. En gaan over liefde. Zo ook het volgende lied, wat zegt hoop in leven en in dood. En er is maar één hoop die voor eeuwig leeft. Eén hoop. En eigenlijk is dat zijn liefde voor ons.

In het lied Jezus, hoop van de volken, en ik bedoelde eigenlijk hoop in leven en in dood, werd er gezongen, wie staat er boven storm en angst, maar leert ons geloven desondanks. En wat er ook gebeurt, je geloof mag je op de been houden. En je mag weten dat zijn liefde voor eeuwig duurt en dat zijn liefde elke strijd zal winnen.

Ja, voor eeuwig duurt zijn liefde. En we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van dit uur. Dit gaat echt heel snel voorbij. En ik wilde eindigen met een lied waarbij ik tegen je wil zeggen dat je bij hem je troost kan vinden. Dat je bij hem mag huilen. Dat je bij hem mag schuilen en rust mag vinden. Want hij neemt jou in zijn armen en hij droogt jouw tranen af. En dat is liefde.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Van harte welkom, luisteraars, op deze zondagavond bij uw lokale omroep Elburg. Vanavond zijn in de studio Jan van den Berg. Hij verzorgt de techniek en de regie op deze avond. En mijn naam is Leni van den Berg en ik mag de presentatie weer voor u gaan verzorgen. We hebben het volgende programma voor u. We beginnen zo dadelijk met het half uurtje voor onze jongste luisteraars. Dan hebben we rond 19:30 het programmaonderdeel met Hart en Ziel. En vanavond gaat het over Zijn lied bij mij, naar de aanleiding van de psalmen 42 en 43. Om 20:30 is ATR helaas niet. Zij heeft lekker vakantie, denk ik. Maar dan heb ik voor u een paar mooie gedichten en liederen. Wij vervolgen dan om 20:15 het programma met de verzoeken die door en voor u zijn aangevraagd. En we sluiten daarna de avond af met een avondoverdenking. Maar zover zijn we nog helemaal niet. Nee, want eerst zijn de jonge luisteraars aan de beurt. Hallo jongens en meisjes. Wat fijn dat ook jullie vanavond weer luisteren naar ons. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Want ik hoor volgens mij al het eerste liedje.

Ja, ik heb natuurlijk ook een verhaal meegenomen. En dat gaat vanavond over een meneer. En ik denk dat jullie hem allemaal wel een beetje kennen. Hij heet Jona. Lang geleden was er in het land Assur een grote stad. En die stad die heette Nineveh. De mensen waren rijk, maar helemaal niet aardig. En ze deden dingen die niet mogen. God had alles gezien en hij vroeg zijn knecht, de profeet Jona, om op reis te gaan naar Nineveh. Daar moest hij dan de mensen vertellen dat ze naar God moesten gaan luisteren. Anders zou God hun stad afbreken. Maar daar had Jona helemaal geen zin in. Hij luisterde niet naar God, maar hij ging precies de andere kant op. Domme, domme Jona. Hij dacht dat God hem niet kon vinden. Hij ging naar zee en stapte op een vrachtboot die naar de andere kant van de wereld zou varen. Maar toen ze op zee waren, liet God een harde storm waaien. De mannen op het schip werden heel, heel erg bang. En ze gingen allemaal hun eigen God aanbidden of die hen wilde helpen. En Jona, die lag gewoon te slapen. Omdat Jona zijn God niet aan het bidden was om hen te redden, maakte ze Jona wakker. Hij vertelde dat de storm zijn schuld was, omdat hij niet had geluisterd naar zijn God en er gewoon vandoor was gegaan. En Jona zei, gooi me maar in de zee. Raar, hè? Dat vonden die mannen op de boot ook en ze wilden hem eerst echt niet uit de boot gooien. Maar toen Jona bleef zeggen dat ze hem echt in het water moesten gooien en dat het dan niet meer zou stormen, deden ze toch maar. Meteen toen Jona in het water verdween, hield de storm op. Wat een wonder. Maar liet God Jona verdrinken? Nee. God zorgde voor een grote vis die hem inslikte. En Jona bleef 3 dagen en 3 nachten in die vis. Hij had toen veel tijd om na te denken en te bidden. Toen beloofde Jona aan God dat hij zou gehoorzamen. En de vis spuurde hem uit op het land. God stuurde Jona weer naar Nineveh. En toen ging hij wel. Hij rook vast niet zo lekker door die vis. Jona vertelde de mensen dat ze naar God moesten gaan luisteren, omdat God anders de stad zou afbreken. De mensen en ook de koning geloofden hem. Ze lieten zien dat ze spijt hadden door niet te eten en geen mooie kleren meer aan te trekken en ze gingen bidden. God vergaf de mensen en wat waren ze blij. Maar was iedereen blij? Nee, er was iemand boos. Jona, hij vond het niet eerlijk en wilde dat God de stad straf zou geven. Maar Jona moest leren dat God alle mensen lief heeft die om vergeving vragen. En dat was een hele grote les voor Jona.

Wat eigenlijk een domme Jona, hè? Hij dacht dat hij zomaar weg kon vluchten voor God. Hij moet toch weten dat God iedereen altijd en overal kan zien? Heel, heel dom van die Jona. Maar goed, het is allemaal gelukkig goed gekomen. Ik heb nog een paar mooie liedjes voor jullie klaarstaan. En het eerste liedje heet Dank u wel. En dat wordt vanavond speciaal gezongen voor Hanna, Marta en Rodé Post. Ik hoop dat jullie ook weer meeluisteren.

Ja, wat fijn hè, dat de Heere God altijd voor je wil zorgen en zoveel mooie dingen geeft aan ons. En of je dan groot bent of klein, dat maakt helemaal niet uit. Je mag altijd dankbaar zijn aan wat God jou allemaal geeft. Luister maar even mee naar het volgende liedje.

0: En de Heilige Geest is altijd in jou en God is altijd dicht bij jou. Ook als je blij bent of soms verdrietig, maar ook als je bang bent. En bang zijn is niet stom.
1: Applaus!

Ja, dat is pas een heel, heel fijn gevoel. Dat als je bang bent, dat je dan ook mag weten dat God dicht bij je is, zodat je nooit, nooit alleen bent. En dat is elke dag opnieuw. Elke nieuwe dag. Luister maar eens.

Ja, ik denk dat jullie het allemaal wel kennen. Regels. Regels die je thuis hebt van papa en mama. Van dat kun je beter niet zo doen en dat mag je niet zo doen. En regels op school. En toch is het heel fijn om die regels te hebben. Want als je je aan die regels houdt, dan gaat alles veel beter. Luister maar eens gauw naar het volgende liedje van Menorah.

Dat is ook zo. Houd je aan de regels. Dat geldt voor jong en oud. Voor ons volwassen mensen is het net zo goed. Wij moeten ons ook aan de regels allemaal houden. Ik heb nog één liedje klaarstaan voor jullie. En ik denk dat jullie wel weten welk liedje dat het is. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik wens jullie met dit liedje een goede nachtrust en dan weer een hele fijne week op school. En graag tot een volgende keer. Welterusten.

Ja, luisteraars, en zo zijn we toegekomen aan het volgende programma-onderdeel. En dat is met hart en ziel. En vanavond hebben we het over de psalmen 42 en 43. Zijn lied bij mij. Jezus geeft een loflied in ons hart. Het is een lied van vreugde. Niemand neemt het weg. Jezus geeft een loflied in ons hart. Dit lied vertolkt duidelijk dat het loven van God een geschenk is van God zelf. Ook vele psalmen getuigen hiervan. We lezen bijvoorbeeld in psalm 42 dat zijn lied bij ons is. Dat is om je over te verwonderen. God geeft vreugde in het hart, ook in de moeilijkste momenten. En daar mogen we om vragen. Hebt u dat wel eens gedaan? Zomaar even, een kort gebed? Heere, geef mij weer vreugde in mijn hart. Laat mij u weer loven, want het is goed om u te loven. Laat uw lied bij mij zijn.

In psalm 42 en 43, die ook wel de tweelingpsalmen worden genoemd, staat de klacht tegenover de lofprijzing, de onrust tegenover de rust. De dichter schreeuwt het uit voor Gods aangezicht. Ik heb u nodig, Heere. Zoals een dorstig dier zeer sterk verlangt naar water, zo sterk is mijn verlangen naar u. Mijn ziel is vervuld van onrust. Ik denk eraan hoe goed het was, hoe u mij zegende, hoe u mij met vele anderen naar uw huis liet gaan met de lofzang op de lippen. Ja, een luide lofzang klonk op uit die stoet. En nu? Nu buigt mijn ziel zich neer. Uw Heere lijkt zo ver weg. Ik ben zeer angstig, omdat ik ervaar dat al uw golven over me heen komen. Het ene leed lijkt het andere op te volgen. Watervloed na watervloed brengt het water aan mijn lippen. Heere, ik heb u nodig. Zoals een dorstig dier zeer sterk verlangt naar water, zo sterk is mijn verlangen naar u, het levende water.

Zal ik wanhopen? Zal ik dan maar luisteren naar mijn tegenstanders? Zij honen mij en ze roepen mij toe. Waar is uw God? Wat ben ik vaak vervuld van de gedachte dat het niet voor mij is. Dat u zo ver weg lijkt. Hoe kan ik worstelen met de vraag of het goed is tussen de Here en mijn ziel? Dat ik eens in alle heerlijkheid hem mag aanschouwen in zijn eeuwig vaderhuis. Wat buigt gij u neer, mijn ziel? En wat ben je toch onrustig? Hoop toch op God. Hij is onze volkomen verlossing. En hij wil onze God zijn. Hij keert toch de rouwklacht om tot een vreugdedans. Eens zal ik hem weer loven. Wanhoop niet. Er is hoop, want Jezus leeft. Ja, kom tot de wateren, alle gij dorstigen. En hij zal u geven uit de fontein van het leven. Overdag gebiedt hij zijn goede tierenheid. En in de nacht is zijn lied bij mij.

Soms denken we aan het lijden van Jezus in de donkerheid van de avond, maar nog meer in de donkerheid van de schaduw. Daar klonk het loflied. Ja, in de nacht is zijn lied bij mij. De discipelen en een heiland, zij hieven het loflied aan. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Leid mij naar uw heilige berg en doe mij ingaan in uw woning. Ja, zodat ik opnieuw de vreugde mag ervaren van uw nabijheid. Heer, ik heb u nodig. Mijn verlangen is zeer sterk naar u.

bent toch die God die mild geeft. Die God die van het geven niet armer wordt. Schenk mij een loflied op de lippen. In de nacht is uw lied bij mij en mag ik met u spreken. U, de God van mijn leven. U, die de lofzang geeft op de lippen en in het hart. Ook in de grootste moeite en zorgen van het leven. In de momenten van twijfel en aanvechting geeft u uw lied op mijn lippen. U doet het ons uitzeggen en uitzingen. Halleluja! Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid.

Ja, zoals ik al eerder deze avond aankondigde, is Aty van Geest niet in de studio met haar vervolgverhaal. Maar ik heb wel een paar mooie gedichten meegenomen voor u vanavond. En het eerste gedicht is met als titel Ik geef. Ik geef mijzelf aan jou. Ik geef aan jou mijn vrede, mijn kind. Aan jou geef ik mijn lied, zodat je mijn heling ervaart en mijn liefde ziet. Want woorden van hoop en leven geef ik jou, omdat ik zo van je hou. Aan jou, mijn kind, geef ik mijn kracht, mijn zegen en mijn macht voor elke nieuwe dag. Dan ervaar je mijn bescherming, zelfs in jouw donkerste nacht. Ik geef aan jou mezelf, mijn kind. En omdat ik van je hou, zal ik altijd bij jou zijn. Want mijn woning is in jou. Mijn liefde, mijn vrede, mijn trouw. Jouw trooster ben ik in je pijn. En in de sterkste storm zal ik er zijn. Bekleed met al mijn eigenschappen ben jij. Dus wat je ook nodig hebt, vind je in kind, in mij.

In stilheid en vertrouwen zal je sterkte zijn. Vind rust bij mij in stil vertrouwen. Stel je open voor mijn kracht. Ik zal jou mijn sterkte geven. In jou wordt mijn werk volbracht.

Ga niet af op je gevoelens. Wees maar stil. Ik voer de strijd. Ik geef jou de overwinning die ik voor jou heb bereid. Leg je twijfel en je onmacht maar eenvoudig in mijn hand. Ik ben sterker dan de stormen. Ik sta altijd aan jouw kant. Ik ben de bron van licht en leven, wat er ook gebeuren mag. Ik zal mijn hulp en vrede geven en ik draag jou dag aan dag.

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

waarlijk mijn ziel. Keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op hem te alle tijden. O volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats.

Ja, en daar mogen we dan ook op vertrouwen. God is onze schuilplaats. Wij gaan nu door met het volgende programmaonderdeel. En dat zijn de verzoeken die voor en door u zijn aangevraagd. En we hebben een aantal verzoeken binnengekregen van de muziekcommissie van Mannenkoor Het Harde en Omstreken. En het eerste verzoekje is vanavond bestemd voor de heer Van der Heijden. Want meneer Van der Heijden, u mocht op 7 september uw verjaardag vieren. En u wordt nog van harte gefeliciteerd door de muziekcommissie van Mannenkoor Het Harde. Met het mooie lied Ben reizend naar die stad.

zo lang er mensen zijn op aarde. Dat is het volgende lied wat aangevraagd is door de muziekcommissie van Mannenkoor Tharde. En het is vanavond bestemd voor de heer Soet. Want u, meneer Soet, mocht op 9 september uw verjaardag vieren. En ook u wordt natuurlijk van harte gefeliciteerd.

mannenkoor Het Harde zingt vanavond het lied Kom tot het feest. Speciaal voor hun lid, de heer Van de Hoek. Want u, meneer Van de Hoek, mocht op 10 september uw verjaardag vieren. En u wordt ook nog van harte gefeliciteerd door de muziekcommissie.

De heer Bonenstro mocht in de afgelopen week ook zijn verjaardag vieren. En natuurlijk heeft de muziekcommissie van Mannenkoor het Garde ook voor u een lied aangevraagd. En dat is het lied Jezus die mijn ziel bemint. En met dat lied willen ze u ook van harte nog feliciteren.

Vandaag, 13 september, is de heer Buitenhuis jarig. En ook u wordt natuurlijk nog van harte gefeliciteerd door de muziekcommissie van Mannenkoorts Harden. En ze willen graag voor u het lied Ruwe Stormen Mogen Woeden zingen.

Muziekcommissie van Mannenkoorts Harde wil de heer Scheffer een toekomst vol van hoop aanbieden, omdat hij op dit moment ziek is. U mag gaan luisteren, meneer Scheffer, naar dat mooie lied Een toekomst vol van hoop.

Ja, ook vanavond heeft onze vaste aanvrager van de mooie liederen, Jacob Zwep, weer een prachtig mooi lied aangevraagd. En dat heeft hij vanavond aangevraagd voor zijn huishoudster met haar zus. En hij wenst ze een prettige vakantie. Een hartelijke groet voor Frank Hop en zijn vrouw. Voor opa en oma Hunestein. Voor Joop en Ali Hunestein. Voor Jolanda Hunestein. Voor de mensen van het Leger des Heils hier in Elburg. Voor de kringloopwinkel hier in Elburg. Voor mevrouw Roos op het Harde. En voor Jannie van Dorp. En de Elburger Sportcommissie en alle andere sportafdelingen hier in Elburg. En natuurlijk ook de studiomedewerkers, die vergeet Jacob ook niet. En Jacob, wij vinden het echt heel erg fijn dat je iedere zondag zo trouw een verzoekje aanvraagt. En we hebben het lied uitgezocht, de avondzang. En het is vanavond een mooie samenzang met Bovenstem.

Ja, Jan en ik willen graag vanavond met het lied Blijf bij mij Heer een hartelijke groet overbrengen aan Pa en Ma Vlieger en aan mevrouw Eipie van Toever in Mariposa. Blijf bij mij Heer.

Kleine sprankjes hoop van Lef. Dat is het volgende lied. En dat wordt aangeboden door Jan en Leni. En het is vanavond bestemd voor Isaac en Simone van Zielst. En hun wonen op Goeree over Flakkee. Ja, zelfs daar luisteren ze wel eens naar de Loe. U krijgt natuurlijk een hartelijke groet. Het lied Kleine sprankjes hoop.

Ja, en het laatste verzoekje is bestemd voor alle luisteraars van deze zondagavond. En met dit lied willen wij u bedanken dat u iedere zondagavond weer afstemt op de lokale omroep in Elburg. Wij hebben voor u het lied uitgezocht, Daar ruis langs de wolken.

heb nog één gedicht wat ik graag met u wil delen. En het is iets wat ik denk wel heel herkenbaar is voor ieder van ons. Misschien is dit nog wel het moeilijkste, Heer, om heel mijn leven in uw hand te leggen. Waarom heb ik het zelf niet voor het zeggen? Ik voer tenslotte toch geen wanbeheer. Mijn plannen liggen allemaal al klaar. U hoeft ze alleen maar goed te keuren. Ik weet precies hoe alles moet gebeuren. Ik heb alles tot het einde toe voor elkaar. Maar onverwachts verschijnt u op mijn pad en laat mij voor het rode stoplicht stoppen. Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten en nimmer gaat u met mij in debat. Ik heb geen inspraak en geen zeggenschap. Ik moet het alles aan u overlaten. En lang niet altijd zie ik resultaten, zodat ik niets meer van uw daden snap. Dan ben ik als een kind dat dwingt en zeurt, omdat het vader maar niet kan begrijpen. Dan zie ik niet dat gij uw kinderen keurt en als juwelen voor uw kroon wil slijpen. Vergeef mij, vader, als ik mij verweer, als ik mij bij uw wil niet neer kan leggen. Leer mij, al is het aarzelend, toch te zeggen: neem heel mijn leven in uw handen, Heer.

Ja, zo zijn we toegekomen aan het laatste onderdeel van deze zondagavond. En dat is de korte avondoverdenking. En vanavond hebben we een tekst uitgezocht uit Handelingen 7. En dan de versen 55 en 56. En daar gaat het over Stefanus. Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Die met menselijke ogen om zich heen kijkt, ziet vooral veel ellende, mensen op de vlucht, oorlog en geweld. Zo kun je ook kijken naar de gebeurtenissen in het tekstgedeelte. Stefanus, een diepgelovig man, krijgt te maken met de diepe haat. Na een scherpe toespraak wordt de woede van de hoorde zo groot dat ze beginnen te knarsetanden. Een woeste menigte bedreigt hem. Het is wonderlijk hoe Stefanus ondanks alle bedreigingen volhoudt. Vrijmoedig spreekt hij over Jezus. Waar haalt Stefanus de energie vandaan om in die dreiging van dit moment stand te houden? Dat heeft alles te maken met zijn blikrichting. Stefanus ziet iets anders dan wat er menselijke wijs gesproken te zien is. Stefanus houdt zijn ogen niet gericht op de situatie, maar hij houdt zijn ogen gericht op de hemel. Wanneer je te maken hebt met dreiging en geen uitzicht meer ziet, wanneer het stormt en de machten komen op je af, kijk dan net als Stefanus omhoog. Wanneer Stefanus zijn ogen opslaat naar de hemel, krijgt hij een geweldig bemoedigende ervaring. Hij kijkt dwars door de wolken heen tot in het heilige de heilige. Hij ziet de heerlijkheid van de Heere God. Hij ziet dat Jezus Christus aan de rechterhand van de Heere God staat. Dat kan betekenen dat Jezus Christus op het punt staat om in actie te komen. Of dat hij zijn dienstknecht Stefanus opwacht en opvangt. Of dat hij als een advocaat pleit voor Stefanus. In elk geval weet Stefanus nu zeker dat Christus regeert. En niet de woedende mensenmenigte heeft het voor het zeggen, maar Jezus Christus, die in de hemel staat om daarmee te laten zien dat het hem niet uit de hand loopt. Niet de machten van ziekte, zorg en dreiging heersen over je leven, maar Christus. Wanneer de mensenmenigte de verkondiging van Stefanus hoort, hebben deze woorden een verbijsterende uitwerking. De hoorders worden nog woedender. Ze schreeuwen en tieren om maar niet te hoeven luisteren naar de woorden van Stefanus. De haat van de volksmenigte heeft haar hoogtepunt bereikt. De stenen treffen Stefanus in zijn gezicht. Terwijl Stefanus wordt gestenigd en hij de dood in de ogen kijkt, is zijn stem niet verzwakt. Juist nu roept hij het uit: ontvang mijn geest. In vertrouwen op God is de dood voor hem een toegang tot de nabijheid van Jezus Christus in zijn majesteit en heerlijkheid. Wat een genade en zegen is het, wanneer je in het aangezicht van de dood zo jezelf kunt overgeven aan de opgestane heiland. Stefanus valt op zijn knieën. Hij roept luidkeels een gebed uit. Heere God, rekent u deze zonde niet aan? In deze woorden horen we duidelijk de echo van Jezus, die het aan het kruis heeft uitgeroepen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zo zien we dat Stefanus een discipel is van Jezus Christus. In de navolging van Jezus Christus krijgt hij de kracht om zijn belagers te vergeven. Vergeving schenken is soms heel moeilijk. Maar in het spoor van Jezus Christus worden we steeds geroepen om deze weg te gaan. Laten we zo als gemeente en persoonlijk, ondanks alle omstandigheden van ons bestaan, omhoog kijken naar die Jezus Christus.

Ja, en zo luisteraars, is er een eind gekomen aan dit zondagavondprogramma bij uw lokale omroep van Elburg. In de studio waren Jan en Leni van den Berg. En wij willen graag afscheid van u nemen met een kort avondgebedje. En daarmee wensen we u een gezegende nacht en een goede week toe. Dankbaarheid vervult mijn hart, want u zorgde deze dag. Nu de avond vallen gaat en de dag ons weer verlaat. U weet hoe de dag verliep, of ik u gehoorzaam was. Dat wat niet was tot uw eer, wilt u het mij vergeven, Heer? Wees mij deze nacht nabij, waakt u als ik slapen ga. Geef weer moed en nieuwe kracht, houdt u over mij de wacht. Amen, ja, amen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel.

hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 60 is een heel bekend lied en een heel mooi lied. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, niet slechts dienstknecht of vriend, gekocht met het bloed van mijn Heer. En dat bloed geeft mij recht meer te zijn dan een knecht, ben Gods kind, dat verblijdt mij zozeer. Lied 60.

Lied 30 gaat over de hemel. Het lied geeft aan dat het daar een heerlijk oord is, van wonderbaarlijke schoonheid. Geen smart en pijn, geen menselijk leed zal men er vinden. We mogen aan zijn voeten neervallen, hij zal ons kronen met zijn heerlijkheid. We gaan luisteren naar lied 30.

Lied 45 is een onbekend lied op een bekende wijs. Dochter Sion, wees verheugd, juicht van vreugde, Jeruzalem. Ja, hij komt, de vredevorst, juicht van vreugde, Jeruzalem. Ja, Hosanna, Davids zoon, wees gegroet, o vredevorst. Eeuwig staat uw zetel vast, eeuwig als Jehovah's troon. Ja, Hosanna, Davids zoon, wees gegroet, o vredevorst. We gaan luisteren naar dit onbekende lied, lied 45.

In lied 57 belooft God ons stromen van zegen voor een ieder die gelooft. Nu vallen er reeds druppels, straks krijgen we meer. Plasregens zullen het worden. Lied 57.

Lied 124 wordt door veel koren gezongen met een andere tekst, maar wel met het refrein van Johan de Heer. Was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. Dat zegt lied 124. Gezegende Jezus, uw leven in het hart, uw kracht tot bezinning, die zoek ik met smart. Verbreek iedere afgod, al het oude verdwijnt, o was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. We gaan luisteren naar lied 124.

gaan luisteren naar lied 633. Zing met ons op blijde toon, God is goed. Zingen met ons in melodieën rein en schoon, God is goed. Dat ieder hart getuigt, dat iedere knie zich buigt, God is goed. O, hem te kennen is zaligheid, het leven tot in eeuwigheid. Laat ons vermelden, wijd en zijd, God is goed. We gaan luisteren naar lied 633.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas, het cijfer 6@cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

We zijn bezig met het ontwerp en de bouw van de tabernakel in het Bijbelboek Exodus. De vorige keer stonden we stil bij de mensen die daaraan meewerkten, Bezaleel en Oholiab, maar ook nog veel anderen die niet bij name genoemd worden. Al die medewerkers hadden twee dingen gemeenschappelijk. In de eerste plaats het talent wat ze van de Heere hadden gekregen om hun werk te doen. En ten tweede wilden ze met heel hun hart graag meewerken. Dat zijn twee aspecten waar ook wij vandaag de dag nog wat mee kunnen. Want er is genoeg werk te doen in het Koninkrijk van God. Belangrijk is dat we werk doen waarvoor God ons de talenten heeft gegeven. En dat is voor iedereen verschillend. Maar niemand is overgeslagen bij het uitdelen van de talenten. En daarnaast is het ook goed om onszelf af te vragen wat onze beweegredenen zijn om dingen te doen. Waar zijn we druk mee? Is wat we doen belangrijk in het licht van Gods werk op aarde? En hoe zit het eigenlijk met onze motivatie? Hebben we, net als de Israëlieten in Exodus, het verlangen om met ons hele hart ons in te zetten voor het werk van God? We zien in deze hoofdstukken hoeveel het voor de Heere betekent als mensen van harte en graag voor Hem werken. Laat liefde en toewijding aan de Heere dan ook onze drijfveer zijn om aan de slag te gaan. Er is werkelijk werk genoeg in het Koninkrijk van God. Maar al te vaak lijkt het alsof er meer werk ligt dan dat er mensen te vinden zijn. Maar dat hoeft ons niet te ontmoedigen. De Heer Jezus zag dat zelf ook. En Hij zei tegen de discipelen dat ze moesten bidden om meer arbeiders, omdat de oogst groot is, maar de werkers weinig. Laten we vandaag en morgen aan de slag gaan. Elk op onze eigen plaats en met een hart dat erop gericht is om het werk te doen dat de Heer voor ons heeft liggen.

We vervolgen in Exodus 38 nog steeds de bouw van de tabernakel. In Exodus 37 hebben we gelezen hoe Bezaleel de ark van het verbond maakte. Vanaf Exodus 37 vers 10 volgde het maken van de tafel waarop de toonbroden, de schotels, schalen, kommen en kannen moesten staan. In Exodus 37 vers 17 wordt de gouden kandelaar vervaardigd, de menorah, met 7 lampen. Exodus 37 sluit af met het maken van het reukofferaltaar en de heilige zalfolie voor de inwijding van de priesters en het reukwerk. Al het heilige meubilair voor het heilige en het heilige der heiligen is daarmee klaar. Daarvoor waren in Exodus 36 al 10 tentdoeken geweven van getwijnd fijn linnen, blauw-purper, rood-purper en scharlaken, bewerkt met prachtige engelfiguren. Over de tentdoeken kwam een buitentent van geitenvellen en daar overheen de dakbedekking van rood geverfde ramsvellen. Over de ramsvellen kwam nog een kleed van dassen of taagasvellen. De constructie waarop de kleden werden geplaatst bestond uit met goud vergulde panelen van acaciahout op zilveren voetstukken. Deze panelen waren verbonden met dwarsbalken. De ruimte binnenin werd met het voorhangsel in tweeën verdeeld, het heilige en het heilige der heiligen. De ingang werd afgesloten met een gordijn van blauw-purper, rood-purper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Twijnen is het ineendraaien van twee of meer enkelvoudige garens in één twijnbewerking. Een ambacht dat al bij de Egyptenaren bekend was. In Exodus 38 volgen we de bouwers van de tabernakel naar de voorhof. De omheinde ruimte rondom de eigenlijke tabernakel. Al wordt het woord tabernakel ook gebruikt voor het geheel, tent met omheining en alles dat erin staat. Zoals we in het Bijbelboek Numeri zullen zien, trokken de Israëlieten door de woestijn als de wolkkolom verder ging. Bleef de wolkkolom staan, dan reisden de Israëlieten ook niet verder. De ark van het verbond werd gedragen op de schouders van de priesters. Zij liepen voorop en volgden de wolkkolom. Steeds als de wolkkolom stilhield, bouwden de priesters de tabernakel op. De ark van het verbond werd eerst op het woestijnzand neergezet en er omheen werd de tabernakel met de omheining geplaatst. Als de wanden van de met goud overtrokken panelen op hun plaats stonden, werden de dwarsbalken door de koppelringen gestoken en kreeg de tabernakel stevigheid en vorm. Over de panelen werden de 4 verschillende lage bedekkingen getrokken. De pracht en schoonheid van de tabernakel kon alleen aan de binnenkant worden gezien. Binnenin sprak alles van aanbidding, lofprijzing, verering van de Heere en de heiligheid van God. De voorhof, afgeschermd door de linnen omheining, was 45 meter lang en 22,5 meter breed. In de voorhof stonden 2 voorwerpen van koper, het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat. Bij het brandofferaltaar werden de zonden van de Israëliet verzoend. Een Israëliet die gezondigd had, kwam naar de ingang van de tabernakel. Een priester leidde hem dan door het gordijn van de ingang de voorhof in. De Israëliet beleed de priester zijn zonden en legde dan zijn rechterhand op de kop van een offerdier dat hij zelf had meegebracht. Ook voor de offerdieren zijn er voorschriften, maar die zullen we later bespreken. Meestal was het een lam, een geit of een rund. Na de belijdenis van zonden werd het dier geslacht en offerde de priester het dier op het brandofferaltaar. De Israëliet mocht na het offer niet verder de voorhof inlopen. Dat mocht alleen een priester. Als een priester verder moest gaan, omdat hij dienst had in de tabernakel, bijvoorbeeld voor het wisselen van de toonbroden, of het bijvullen van de olie voor de gouden kandelaar, of het brengen van een reukoffer, dan moest hij zich bij het koperen wasvat reinigen. Alleen als hij zich gewassen had, kon hij het heilige binnengaan. Verder kwam hij ook niet.
Hij mocht niet komen in het Heilige der Heiligen. Het enige dat hij van het Heilige der Heiligen kon zien, was het voorhangsel. Een gewone priester kwam niet in het Heilige der Heiligen, waar de ark van het verbond en het verzoendeksel stonden. Alleen de hoge priester mocht één keer per jaar het Heilige der Heiligen binnengaan, ten behoeve van het volk. Exodus 38 vers 1. Het brandofferaltaar werd van acaciahout gemaakt, 2,25 meter in het vierkant en 1,35 meter hoog. Het Hebreeuwse woord voor altaar betekent

niets van hem. Ja, dat klopt. Jesaja 59, vers 1 en 2. Luister, de Heer is niet te zwak om u te redden, en hij is ook niet plotseling doof geworden. Hij hoort u wel als u roept. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft hij zijn aangezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Op het brandofferaltaar werd het offer gebracht en de zonde verzoend. Er was maar één brandofferaltaar, gemaakt volgens de instructies die de Heere zelf had gegeven. Geen eigen gemaakte altaren, die waren voor de Heere een gruwel. Daarom moesten de altaren van de Kanaanieten vernietigd worden. Het brandofferaltaar stond op een specifieke plaats, direct bij de ingang van de voorhof. Zonder verzoening van de zonden kon er van alle andere geestelijke zegeningen geen sprake zijn. Iedere Israëliet, inclusief de priesters en de hoge priester, moesten een offer brengen voor hun zonden. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. Voor ons, vandaag, wijst het brandofferaltaar duidelijk naar Jezus Christus. Hij offerde zichzelf op als een verzoeningsoffer voor al onze zonden. Ook de hoornen van het altaar spreken van het verzoenende offer van Jezus Christus. Grijp hem vast om gered te worden. In Leviticus 17 vers 11 zegt de Heere, want de ziel van het vlees zit in het bloed, en ik heb u het bloed gegeven om op het altaar te sprenkelen als verzoening voor uw zielen. Het is het bloed dat voor de ziel verzoening doet. Daarom heeft de Heere ook een wet gegeven waarin staat, nog het volk Israël, nog een vreemdeling die bij hem woont, mag bloed eten. De Bijbel geeft veel beschrijvingen en instructies met betrekking tot het brandofferaltaar. Bijvoorbeeld, er moesten bepaalde potten, vuurpannen, draagstokken en ringen zijn. In Exodus 38 vers 1 tot en met 7 worden allerlei dingen genoemd. Het belangrijkste voor ons is dat we ons realiseren dat er zonder het brandofferaltaar geen sprake kan zijn van ontmoeting met God. Zonder Jezus Christus komt geen mens in de hemel. Het tweede voorwerp in de voorhof is het koperen wasvat met het bijbehorende voetstuk. Het stond in het midden tussen de tabernakel en het brandofferaltaar. We weten weinig van het koperen wasvat. We kennen de functie, het materiaal waar het wasvat van gemaakt is en de plaats waar het wasvat stond. Exodus 38 vers 8. Het koperen wasvat met het koperen voetstuk werd gemaakt van de koperen spiegels die de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tabernakel hadden gegeven. De spiegels waarover hier wordt gesproken waren van hooggepolijst koper gemaakt. Bij een spiegel denken we vaak aan ijdelheid. Een spiegel kan ook een beeld geven van hoe een mens eruit ziet. Ook de Bijbel, het woord van God, is een spiegel. Gods woord laat ons zien wie we zijn. De Heere wint er geen doekjes om. Jacobus 1, vers 23 tot en met 27. Maar als u alleen maar luistert en niets doet, lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruit ziet. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt, en u die niet alleen goed onthoudt, maar er ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Als u zegt een christen te zijn, maar uw tong niet in bedwang houdt, maakt u zichzelf iets wijs. Uw godsdienst heeft niets te betekenen. De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. Voor de Heer is niets verborgen. De Heer heeft geen spiegel nodig, maar wij wel. Het wasvat was gemaakt van de gepolijste koperen spiegels van de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tabernakel. Een spiegel laat wel zien waar het vuil zit, maar kan het vuil niet afwassen. Daarvoor moet je bij

wij Christus zijn. Gods liefde voor ons mens is dat Hij zijn Zoon stuurde, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. 1 Johannes 4, vers 10. Exodus 38, vers 9 tot en met 11. Toen bouwde hij de voorhof. De zuidelijke kant was 45 meter lang en bestond uit geweven gordijnen van getwijnd fijn linnen. Langs de kant stonden 20 koperen pilaren met koperen voetstukken en zilveren stangen en haken om de gordijnen aan op te hangen. De noordkant van de voorhof was ook 45 meter lang, met 20 koperen pilaren op koperen voetstukken en zilveren stangen met zilveren haken. De voorhof lag aan de oostelijke kant, de richting van waar de zon opkomt. Als morgens de zon opkwam, verlichtte de eerste zonnestralen de weg om tot de Heere te naderen. In Maleachi 4 vers 2 wordt de zon van de gerechtigheid genoemd. Wanneer Christus verschijnt, is hij ook voor Israël de zon der gerechtigheid. De gordijnen van getwijnd fijn linnen aan de noord- en zuidzijde waren 45 meter lang en 2,25 meter hoog. De westelijke kant had een gordijn van 22,5 meter lang en 2,25 meter hoog. De meterslange witte linnen gordijnen moeten een prachtig gezicht zijn geweest. Ook de ingang was van prachtig linnen genaaid en had een breedte van 9 meter en was ook 2,25 meter hoog. De gordijnen van de ingang waren niet alleen van fijn getwijnd linnen, het geheel was een veelkleurig weefsel, Exodus 27. Het juiste ontwerp is onbekend. In ieder geval waren op de gordijnen van de ingang geen gerubs afgebeeld. Alleen op de gordijnen die de priesters zagen, waren gerubs aangebracht om de heiligheid van de Heere te benadrukken. Het getwijnde fijne linnen spreekt van smetteloze heilige reinheid en rechtvaardigheid. De Heere eist reinheid en daarom moet er wel een scheiding bestaan tussen een mens en God. Maar Christus heeft zichzelf rein en onberispelijk in de wereld geopenbaard. Hij was echt mens, maar zonder zonden. Hij was rein in gedachten, woorden en daden. Gods heiligheid en rechtvaardigheid eist dat de zonde wordt geoordeeld. Wie niet komt langs de door God aangewezen weg, ontkomt niet aan het oordeel over de zonde. Maar Christus heeft onze zonden in zijn eigen lichaam weggedragen op het kruis. Er kan voor een mens geen vrede zijn zonder het vergoten bloed van Christus. De linnen omheining, die de menselijkheid van Christus uitbeeldt, laat de scheiding zien die er van nature is tussen een heilig God en een zondig mens. Het woord van God is in de beschrijving van de tabernakel als een boek met platen. Platen die een mens de weg terugwijzen naar de Heere God. Het lijden en sterven van Christus aan het kruis is de redding voor een mens. En daarom stond het koperen brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel. De wit linnen omheining laat zien dat een mens van nature gescheiden is van God. De voetstukken voor de tabernakel waren van zilver. Maar de voetstukken van de omheining waren van koper. In Openbaring 1 wordt de Heer Jezus als de Zoon des Mensen geschilderd. Met macht en majesteit wordt er over hem gesproken. Indrukwekkend, met voeten die glanzen als koperbrons in een oven. Christus komt terug op de wolken des hemels. Onder andere ook om te oordelen de levenden en de doden. Luisteraar, het is het allerbeste dat hij het oordeel draagt, want u, jij en ik kunnen het niet. Exodus 38 vers 18. Het gordijn voor de ingang van de voorhof was een prachtig stuk weefwerk van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Het was 9 meter lang en 2,25 meter breed, net als de andere gordijnen rond de voorhof. Er was maar één ingang naar de voorhof.
Een Israëliet kon en mocht niet over de omheining heen klimmen. Hij moest door de ingang naar binnen gaan. Dat is vandaag niet anders. Er is maar één deur naar de Heere God. En dat is de Heer Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Een ingang van 9 bij 2,25 meter is riant. Breed genoeg voor ieder die de door God aangewezen weg wil gaan. Met je zonde en het offerdier naar het brandofferaltaar. De voornaamste kleur van de ingang was blauw. De kleur wijst naar de Heer Jezus Christus, Heer van de hemel, door wie wij tot God kunnen naderen. Alle Israëlieten die tot de Heere wilden naderen, moesten met een offer bij deze ingang komen. Met het komen gaven ze er blijk van dat ze het met de Heere eens waren over het verschrikkelijke van hun zonden. In de omheining waren de pilaren van constructief belang. Dat de pilaren op koperen voeten stonden, laat zien dat alles rust op de onveranderlijke gerechtigheid en heiligheid van God. De Heere zal optreden tegen elke ongeoordeelde zonde, maar aan Gods eisen is voldaan door het offer van Christus. Als er nu nog iemand om zijn of haar zonden verloren gaat, is het dubbele eigen schuld. De Heere kunt u dat niet verwijten. Want voordat de Heere de zonden ongestraft liet, heeft hij ze gelegd op zijn geliefde Zoon. Onbegrijpelijk, maar waar. Ook alles in de voorhof spreekt van Christus. Hij is het middelpunt van elke zegen die een mens mag ontvangen. Luisteraar, wilt u hem het middelpunt van uw leven geven? Exodus 38, vers 21. Hier volgt een opsomming van de materialen die bij de bouw van de tabernakel werden gebruikt. Onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aaron, en in opdracht van Mozes telden de levieten alles. Itamar, de zoon van Aaron, geeft leiding aan de levieten die op bevel van Mozes de kosten berekenen. Dit roept de vraag op of dit gedeelte niet vooruitgrijpt op de latere aanstelling in nummerie 1 en 3. Maar dat hoeft niet het geval te zijn, omdat Mozes toch de levieten wel aangewezen kan hebben om de telling te verrichten. De beide kunstenaars, Bezaleel en Oholiab, vers 22 en 23, zijn al genoemd in Exodus 35 en 36. Voor de aangegeven gewichten worden verschillende woorden gebruikt, namelijk talent, sikkel en heilige sikkel. Een talent is vermoedelijk 35 tot 40 kilo. Een sikkel is ongeveer 11,5 gram. Wat er met de heilige sikkel wordt bedoeld, is niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat met het woordje heilig ook het doel wordt aangegeven. Dan is de betekenis een sikkel voor het heiligdom. Exodus 38, vers 25 en 26. De hoeveelheid zilver bedroeg 3.195 kilo. Bijeengebracht via de gave van 5,5 gram per persoon, gerekend naar alle mannen die bij de telling 20 jaar of ouder waren. Het totaal aantal mannen bedroeg 603.550. In vers 26 komt de heffing van de verzoeningssom weer aan de orde. Het heeft maar liefst 3.195 kilo aan zilver opgebracht. Deze heffing is bij het begin van de werkzaamheden voor de tabernakel al geheven, Exodus 30. Vandaag mag een gelovige weten gekocht en betaald te zijn door het kostbare bloed van Christus, dat kostbaarder is dan zilver of goud. Exodus 38, vers 27. Voor de panelen in het heiligdom en de pilaren die het gordijn ondersteunden, werd 3000 kilo zilver gebruikt, 30 kilo per voetstuk. De voetstukken werden van de verzoeningssom gemaakt. De panelen stonden niet op het zand, maar op zilveren voetstukken. De voetstukken spreken van het verzoeningswerk van de Heer Jezus aan het kruis en van zijn opstanding. Romeinen 4, vers 12 tot en met 5, vers 1.
Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij ons Heer Jezus Christus. Het kostte de Heere God alles. Hij gaf zijn Zoon en betaalde de verzoeningssom voor onze verlossing. Niets anders dan het bloed van de Heer Jezus kan een mens verlossen. God zij dank, de verzoeningssom is door Christus betaald. Aan het slot van deze uitzending wil ik u een vraag stellen. Ben jij er zeker van dat u de Heer Jezus Christus persoonlijk kent? Hij is het ware zond- en schuldoffer. Hij heeft zich in uw plaats geofferd, opdat u gered kunt worden. Een mens kan van alles over God weten, maar dat is nog niet hetzelfde als het belijden van uw zonden en de Heer Jezus aanvaarden als uw persoonlijke Heer en Heiland. Weet u zich in leven en sterven het eigendom van Hem? Luisteraar, als u nog geen volledige zekerheid hebt, zou ik u willen aanmoedigen om Johannes 3 vers 16 tot en met 18 en Romeinen 10 vers 9 en 10 rustig door te lezen en te overdenken. Heeft u de moed om in geloof en ziende op Christus te handelen naar wat er in deze beide Bijbelgedeelten staat? De eeuwigheid is te lang en de straf van God te vreselijk om voor eigen rekening door te leven. De zegeningen van de hemel zijn te kostbaar om uw behoudenis nog langer uit te stellen. Luisteraar, wilt u de Heer Jezus Christus vandaag aanvaarden als uw Heiland? Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het ook in de boeken. Wie op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. En het maakt geen verschil of u Jood bent of niet. God is Heer over allen. Hij geeft zijn rijkdom aan alle mensen die een beroep op hem doen. Want er staat ook, ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Romeinen 10, vers 9 tot en met 13. In de volgende uitzending lezen en bespreken we Exodus 39 en 40. Leest u de hoofdstukken alvast een keer door?

0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer. Vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog.